0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Boeren krijgen steeds meer regio's beperkingen voor beregening en waterbeheerders verdelen het schaarse water. Rijkswaterstaat heeft opgeschaald naar fase 1 van een dreigend watertekort. En waterbedrijven roepen op om zuinig om te gaan met drinkwater. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De zaak kwam aan het licht na een anonieme tip. Sinds haar 7e verrichtte zij zware huishoudelijke taken en zorgde zij jarenlang voor meerdere kinderen binnen de familie. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland. In Den Haag wonnen de Finnen met 3-1 nadat ook het eerste finale duel in Finland werd gewonnen. Finland promoveert daarmee naar de Nations League. In september treffen beide landen elkaar opnieuw tijdens het EK in Finland. FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. Volgens hem moet de hele wereld kunnen dromen van deelname aan de WK. Na het succesvolle wereldkampioenschap met 48 teams dit jaar wil de FIFA het voorstel serieus overwegen. Het WK van 2030 telt voorlopig nog 48 deelnemers. En tot zover het nieuws.
2: Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.

Het is DNO. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e-eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt. Watersonate is een theatraal openluchtconcert over de band tussen mens en water. Het water openbaart zich als vriend en als vijand. Het Linnaeus-trio dook voor Watersonate de archieven van de Nederlandse muziek in en vond liederen vol vaarlust, polderweemoed en een watersnoodkantate uit 1825. Het concert vindt plaats op 12 juli om 2 uur op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. Een kaartje kost €27,50.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Nederland kampt met aanhoudende droogte door hoge temperaturen en uitblijvende regen. Daarom krijgen boeren in steeds meer regio's beperkingen voor beregening. Een 62-jarige Braziliaanse vrouw is bevrijd nadat zij 55 jaar als slaafgemaakte voor 3 generaties van dezelfde familie had gewerkt. De Nederlandse volleyballers hebben de finale van de European League verloren van Finland met 3-1. En FIFA-voorzitter Infantino staat open voor een uitbreiding van het WK voetbal naar 64 landen. En dan het weer. Vannacht ontstaat er in het noorden mogelijk mist. De temperatuur ligt tussen 14 graden in het noordoosten en 18 in het zuiden. Overdag is het opnieuw zonnig en warm, met temperaturen tussen 23 graden op de Wadden tot 32 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 7 uur.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. In Noorwegen vertraagde een vergissing de zoektocht naar een vermiste 85-jarige man urenlang. De politie vond eerst een andere man en stopte de actie. De vermiste werd iets na 8 uur 's ochtends in goede gezondheid bij een renbaan nabij het zorgcentrum aangetroffen. Het Witte Huis heeft 4 journalisten van de New York Times gedagvaard vanwege een artikel over gebrekkige veiligheid van president Trumps nieuwe regeringsvliegtuig, een cadeau van Qatar. Trump gebruikte het toestel niet op de NAVO-top vanwege veiligheidszorgen van de Secret Service. De krant noemt de dagvaardingen intimidatie. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. In Nieuwe Pekela is een tijdelijke nachtopvang geopend. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.

0: Tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar de Arbodienst. .nl/go en sluit je contract online af.
4: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: program is climate neutral.
1: Dit programma is klimaatneutraal.
0: All music will be recycled.
1: Alle muziek wordt gerecycled.
2: Het Muziekmuseum.
0: The Music Museum.

0: Museum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het wereldwijde web. En deze keer hebben we rondleiding langs week 28. En in die week gaat op 9 juli 1957 in het Stan Theater in Memphis de tweede bioscoopfilm van Elvis Presley in première, Loving You. De zanger is niet zelf bij deze vertoning aanwezig. En om het publiek tegemoet te komen wordt de film die dag maar liefst 8 keer vertoond. De debuterende Dolores Hart is de tegenspeelster van Elvis. Op 21 januari zijn de opnamen van Loving You begonnen en half maart van het jaar is de film voltooid. De regie is in handen van Hal Kanter. In Loving You zingt Elvis Presley onder meer Hadak, Lonesome Cowboy, Teddy Bear en Got a Lot of Living to Do. Wij luisterden naar Let's Have a Party, het laatste nummer van kant 1 van de originele soundtrack. Het nummer is geschreven door Jessie Mae Robinson. We kennen het nummer waarschijnlijk het beste van Wanda Jackson. Zij had er namelijk een hit mee in 1958 in de Verenigde Staten en in het Verenigd Koninkrijk. Straks tijdens deze rondleiding een nummer gerelateerd aan een spijkerbroekenreclame. Want verschillende oude nummers worden bekend vanwege dat soort reclames. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee in 1967 meer stof opwaaien dan de Monkees zelf. Welke legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden ook, deze keer weer een oude top 40. Eentje dus uit week 28. Ik verklap nog niet uit welk jaar. Wat ik erover kan zeggen is dat het geboortejaar is van Lady Gaga. Amerikaanse zangeres. En Peter Pannenkoek wordt in hetzelfde jaar geboren. Nederlandse stand-up comedian en tekstschrijver. Op nummer 1 in die top 40 staat een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single en ze geven hun afscheidsconcert in datzelfde jaar in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. En ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het 5e studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat liedje ook alweer? En wie zong het? Oudste nummer, muziekvrienden, deze week is uit 1936. Alsjeblieft, dankjewel. Maar nu naar maandag 7 juli 1969. Don't you like the best?

0: muziekvrienden zo'n 90 jaar oud. We hoorden de stem van Billie Holiday. Ze neemt op 10 juli 1936 in New York voor Brunswick Records Billie's Blues op. De Amerikaanse jazzzangeres wordt begeleid door Bunny Brannigan, Artie Shaw en Cozy Cole. Billie's Blues wordt geproduceerd door John Hammond en ze schreef het liedje zelf. Hoewel ze vooral bekend staat om haar rol in de jazz, weet ze ook de emotie van de blues in dit nummer te laten horen. Het wordt ook wel bekend als I Love My Man. Billie Holiday wordt geboren in Philadelphia op 7 april 1915. Ze overlijdt na een tragisch leven van moeilijke relaties en drugs. Ze overlijdt in New York op 17 juli 1959. En ze was een van de belangrijkste jazzzangeressen van de vorige eeuw. En daarvoor, muziekvrienden, natuurlijk muziek van de Beatles. Op 7 juli 1969 neemt George Harrison in studio 2 van de EMI-studio's aan de Abbey Road in Londen Here Comes the Sun op. Na een tijd van interne spanningen binnen de Beatles schreef hij het nummer in de tuin van zijn vriend Eric Clapton. Terwijl de zon doorbrak na lange koude winter voelde hij opluchting en inspiratie om het liedje te schrijven. Het nummer wordt dus op 7 juli 1969 opgenomen. De geboortedag overigens van de drummer Ringo Starr. T13 komt uiteindelijk op het Beatle-album Abbey Road als openingsnummer terecht. Openingsnummer van kant 2 overigens. Over LP's gesproken, straks de langspeelplaat van de week. Het is een prachtige vinyle plaat uit 1971. Het is het vijfde studioalbum van een van de belangrijkste Britse rockbands uit de jaren 70. Maar voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst een liedje draaien uit de tipparade. Die is gekoppeld aan die oude top 40. En wel nummer 11. Een Nederlandstalig lied. En het is een medley.
1: De Nederlandse tipparade.
2: Nummer 11.
3: Ik hoor zo graag die melodietjes.

12 in de tippenraden, week 28, 1900 nog wat. Jantje Koopmans met die oude melodietjes. Het is een potpourri van een aantal oude liedjes, zoals Zoek de zon op uit 1936, bekend van Lou Bendy. Schep vreugde in het leven uit 1937. Zandvoort bij zee, 1915, gezongen in de tijd door Heintje en Louis Davids. Cheerio Holland uit 1947, gezongen door Willy Vervoort. En Ik zoek een meisje uit 1937. Werd dus in de uitvoering gedaan van Jantje Koopmans. Hij werd geboren in 1924 en overleed in 2013. In Nederland heeft hij in de jaren 80 3 hits. Deze medley komt niet in de top 40. Het staat 6 weken in de tippenraden. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor de langspeelplaat van de week. Ik zei het net al, het is een 5e studioalbum van een Britse rockband. De plaat komt uit 1971. Het gaat hier om de band Deep Purple en het album heet Fireball. En het wordt gemaakt in de Mark II bezetting, zoals dat officieel heet. Dus met John Lord, Ritchie Blackmore, Ian Paice, Roger Glover en Ian Gillan. Het is in de tijd de opvolger van Deep Purple in rock en de voorganger van Machine Head. Door het succes van Purple in Rock was de band veel aan het toeren en had nauwelijks tijd om nieuwe nummers te schrijven, laat staan op te nemen. Ondertussen werd hun Amerikaanse platenmaatschappij Warner Brothers ongeduldig in afwachting van het nieuwe album. De band annuleerde zelfs verschillende live optredens om nieuwe songs te kunnen opnemen. Strange Kind of Woman, I'm Alone en The Mule werden geschreven tijdens deze sessies en opgenomen in januari 1971. Door de grote tijdsdruk konden ze de nummers niet de aandacht geven die ze eigenlijk nodig hadden. De meeste leden van de band beschouwen het album niet als een klassieker, hoewel het wel een van Ian Gillan's favorieten is. De zanger verklaarde in een interview in 1974 dat hij het een goed album vindt vanuit een schrijversperspectief. Gitarist Ritchie Blackmore verklaarde dat hij niet erg tevreden was met Fireball. Als je een goed album van de band wil, dan heeft dat tijd nodig, zei hij. En daarmee gaf hij af op de platenmaatschappij. De les die ze geleerd hadden met deze plaat zorgde ervoor dat ze voor de opvolger Machine Head uitgebreide tijd namen om die op te nemen, wat uiteindelijk hun beste album werd. Het nummer Strange Kind of Woman komt niet op de Europese release van Fireball, maar wel op de uitgave in Japan en Noord-Amerika. In Nederland komt het liedje op single uit. Ondanks dat Fireball niet hun beste album is, steekt het nog steeds ruim boven het maaiveld uit van de rockmuziek. Daarom is Fireball van Deep Purple uit 1971 deze week

0: openingsnummer van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Twee opvallende dingen in dit liedje is de dubbele bassdrum van drummer Ian Paice. Dat is bijzonder. En het begin van het nummer. Ik zal nog even een stukje laten horen. Er werd ooit beweerd door de bandleden dat het een speciale synthesizer was, maar dat is helemaal niet zo. Het is door assistent technicus Mike Thorne een geluid wat hij opnam van een airconditioning. Muziekvrienden, dan is het nu tijd voor een oude top 40. Eentje uit week 28. Het jaar ga ik nog niet verklappen. Daar komen we vanzelf achter als we al die liedjes weer voorbij horen komen. Wat ik er wel over kan zeggen is dat het het jaar is waarin Spanje en Portugal lid worden van de Europese gemeenschap. Ja, dat kan je opzoeken, maar je kan er ook gewoon over nadenken. Ik kijk even naar die lijst. 7 nieuwelingen, 3 Nederlandstalige liedjes, dat is niet zoveel. Muziek uit de Verenigde Staten, Nederland, Verenigd Koninkrijk, België, Monaco, dat komt niet zo vaak voor, Duitsland en Schotland.
1: De Stichting Nederlandse Top 40 telt ze op. Wij tellen ze af. De Nederlandse Top 40.
2: Nummer 40.
0: Het liedje werd bekend in dit jaar vanwege een televisiereclame, een spijkerboekenreclame. En daar gaan we het in het tweede gedeelte uitgebreid over hebben. Overigens, in deze oude top 40 staat nog een liedje wat ook bekend werd. Een oud liedje dus door een spijkerboekenreclame.

0: 40 dus. I Heard It Through the Grapevine natuurlijk van Creedence. Oorspronkelijk Marvin Gaye op nummer 40.
1: Nieuw.
0: Nummer 39. Nieuw. Nummer 39. Een oud liedje van Sam Cooke. In de uitvoering van Salomon Burke. A Change Is Gonna Come, zo heet het.

Change Is Gonna Come, Solomon Burke. Hij zou op 12 oktober 2010 samen met de Nederlandse band De Dijk in Paradiso in Amsterdam optreden. Hij kwam op 10 oktober 2010 aan op de luchthaven van Schiphol en overleed daar. Legendaarse gitarist en zanger Solomon Burke dus. En dan nu...

Longest Time. En het kwam in dit jaar op een singeltje uit van de coverband, zanggroep Satisfy heette ze. En toen noemden ze het For the Longest Time. Een compleet vocaal liedje, dus geen instrumenten erin. Staat dus op 38 in deze top 40.

En je zou denken, dat is een Afrikaanse band. Nee hoor. Ze werden in de jaren 80 opgericht om mee te doen met het Eurovisie Songfestival. En ze wonnen met het liedje Making Your Mind Up. Ik heb het over de band Bucks Fizz. En dit is een liedje van later. Het heet New Beginning, Mamba.

het leuke van zo'n top 40 is dat we zoveel genres bij elkaar hebben. We hadden net echt van die popmuziek uit Engeland. En nu een slager van de enige echte. Nou ja, er zijn er meer hoor. Koos

35 nieuw in de top 40. Moderne klanken, synthesizers, drumcomputers. Amerikaanse zangeres. Eendagsvlieg, denk ik. Naar nooit meer wat van gehoord. Alicia heet ze. Wordt in de tijd geproduceerd door Mark Berry. Klinkt een beetje als Stop Aitken en Waterman.

Van het zingen, ja, zou ik wel zeggen. 35 was dat dus. Alicia met All Night Passion. De gast die wel goed kon zingen, kan zingen, is René Schumann. Zeker.

werd nationaal bekend dankzij de Sound Mix Show, waar hij tweede werd met repertoire van Elvis Presley. Dit was zijn eerste singeltje, But Where My Love. 34 in die top 40, week 28, 1900 nog wat. Nieuw nu op nummer 33. Volgens mij komen ze uit België. Ja, de band Two Man Sound. En ze zijn met z'n drieën, dat is leuk.

zoveel leuke liedjes gemaakt. André van Duin staat dus op 32 met het liedje Barbecue. Muziek nu uit Monaco. En niet zomaar een dame. Het is een prinses. Echt waar. Prinses Stefanie. Zij zingt dit liedje.

Girls, zo heet het. Er is ook een Engelse versie van. Volgens mij moest het singeltje omdraaien en dan werd het in het Engels gezongen. Irresistible heet het dan. Ja, het is dus prinses Stefanie van Monaco. Zij is de dochter van prins Reinier III en actrice Grace Kelly. Echt waar. Nummer 30. Een liedje wat langzaam inveet. Een Nederlandse band, Het Goede Doel. Muziekvrienden weten we al uit welk jaar we deze oude lijst hebben. Ik denk jaren 80. Weet het wel zeker eigenlijk. Maar welk jaar precies? Dat is altijd lastig, hè? Het liedje werd in de tijd geschreven door Henk Westbroek en Henk Temming. Ze schreven wel meer liedjes voor Het Goede Doel. Het komt van hun album Mooi en Onverslijdbaar. En misschien kan je het liedje nog wel herinneren. Misschien moet het tweede gedeelte helemaal draaien opnieuw. Dat ons geheugen weer een beetje opgefrist wordt.

Dat was dus nummer 29 en nu... Nummer 28. De Britse band Depeche Mode. Een liedje wat ik volgens mij helemaal kwijtgeraakt ben. Nooit geweten dat dit in de top 40 heeft gestaan. Staat dus op 28 met A Question

Muziekvrienden, we hebben natuurlijk wereldhits uit Nederland, zoals het Smurvelied van Vader Abraham. Wat dacht je van de George Baker Selection met Una Palona Blanca? Maar dit is er ook eentje. Kom met stip binnen. Nummer 27, de hoogst nieuw binnengekomen plaat deze week. Het werd in 34 landen een nummer 1 hit. Het is niet voor te stellen. Die gasten moeten gierend rijk geworden zijn, maar...

superleuk nummer. Muziekvrienden, Holiday van Madonna. En natuurlijk Summer Holiday van Cliff Richard. Door elkaar gemixt door Ben Liebrand in de uitvoering van Lucien Witteveen en Sven van Veen. Beter bekend als MC Mike G en DJ Sven.

De heerlijk zomersnummer van de Miami Sound Machine, Bad Bad Boy, op nummer 26. Dadelijk op nummer 1 hebben wij een lied van een Brits duo. Het is hun laatste single. Ze geven in dit jaar een afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. En het liedje begint met de volgende tekst. La da da da da, yeah yeah yeah. Daar begint het echt mee. Inmiddels zijn we beland bij nummer 25. Ook een duo. The Eurythmics.

En zo heet het ook When Tomorrow Comes. Ik vind het een beetje een onbekend liedje van de band. Annie Lennox en Dave Stewart. We kennen ze misschien het beste wel van bijvoorbeeld Sweet Dreams. Muziek nu uit Nederland. Een legendarische meidenband. Jetty Wheels, Mildred Douglas en Caroline de Wind. En ze noemden zich Maita.

geluid, maar daar konden ze goed. Echt een internationaal geluid had dat Mai Tai. Over internationale act gesproken, even de grootste van de wereld. Deze dame, ongekend mooie stem. Ze staat op 23 met The Greatest Love of

Whitney Houston op 23, Greatest Love of All. En door naar nummer 22. Nou, dat volgt dan vanzelf. De Doobie Brothers. En ze hadden ineens een nieuwe zanger, Michael McDonald. En die schreef ineens prachtige liedjes.

geschreven door Marshall Grandshaw, maar in de uitvoering van Owen Paul. My Favorite Waste of Time 21. We zijn inmiddels bij het linker rijtje en komen bij een van de meest legendarische soul-funk-artiesten aller tijden. Van het album Parade. Dat was ooit een keer een langspeelplaat van de week in het muziekmuseum. Prince and the Revolutions. Revolution zonder S. Dat is een begeleidingsband. Het heet Mountains.

hadden geweldig lied Friends Will Be Friends van Queen. En nu muziek vinden. Het winnende lied van het Eurovisie Songfestival in dit jaar. Het was de eerste.

17, Elizabeth Ann Goodman. Met Say It, ik denk in Nederland een einde als vlieg. Zangeres en actrice uit Amerika. Ook alweer zo'n liedje met van die lekkere

0: Muziek nu, muziekvrienden. Prachtig is een lied. Van de leadzanger van de band Smokey. Weet je nog hoe die heet? Ja, had niet zoveel hits als solo-artiest. Dit was er één. Samen met Suzy Quatro, ja, had hij ook een liedje. Ik heb het natuurlijk over Chris Norman.
1: You think love's a game. Love is an old.
0: Beetje vaart maken, want we willen die nummer 1 niet draaien. En dadelijk ook nog een track van de langspeelplaat.

0: 86. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 net van dat Britse duo met hun laatste single. En daarna nog weer een track van de langspeelplaat van de week. Die LP uit 1971 van Deep Purple, Fireball. Goed, komt die nummer 10. Touch Me, I Want Your Body van Samantha Fox. Was dat ook niet een actrice? Nummer 9, onder de vleugels van Prince. Sheila E. met Holly Rock. Nummer 8, een oud liedje in een nieuw jasje. Bananarama met Venus. Nummer 7, We Don't Have to Take Our Clothes Off. Jermaine Jackson, kan gewoon aanblijven. Nummer 6, Underground van David Bowie. Beetje onbekend nummer van hem, denk ik. Nummer 5, Papa Don't Preach. Natuurlijk Madonna. Nummer 4, On My Own, Patti LaBelle. En daar is hij nog een keer, Michael McDonald. Nummer 3, What You Have Done For Me Lately, Janet Jackson. Nummer 2, Lessons in Love, Level 42. En nummer 1, Wham!
1: Here it is, it's number 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. Een Braziliaanse vrouw van 62 is bevrijd na 55 jaar slavernij bij 3 generaties van dezelfde familie. Ze werkte sinds haar 7e zonder contract, was analfabeet en had geen privéleven. Haar werkgevers betalen haar 50.000 real en zorgen voor huisvesting en sociale premies. De familie wordt ook verdacht van fraude. De eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente roept op tot meer opvangplekken. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan leiden tot het verdwijnen van echt donkere nachten. Experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde door deze technologie. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijk. Vrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB.

0: en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
1: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
3: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: uitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing.
1: George Baker Selection. Het complete hitoverzicht.
2: This program is climate neutral.
0: Dit programma is klimaatneutraal.
3: All music will be recycled.
0: Alle muziek wordt gerecycled.
4: All music will be recycled.
5: Het Muziekmuseum.
6: The Music Museum.

0: Het Muziekmuseum.
1: Muziekvrienden, daar zijn we weer. Het Muziekmuseum via je eigen vertrouwde radio en via het moderne wereldwijde web. Hoe mooi is het, zeker. Deze keer een rondleiding langs week 28. En uit die week hebben we een oude top 40 gekozen, eentje uit 1986. En voor de onderbreking hebben we uitgebreid naar die top 40 kunnen luisteren. En ook naar het liedje wat op 1 staat, The Edge of Heaven van Wham. Het werd de afscheidssingle van het duo George Michael en Andrew Ridgely. Het werd geschreven en geproduceerd door George. Edge of Heaven werd uiteindelijk een wereldhit. In Nederland is het hun tweede nummer 1 na Wake Me Up Before You Go Go. En hun ene grootste hit na Freedom. The Edge of Heaven staat 13 weken in de Nederlandse top 40, waarvan 3 weken op de eerste plaats. En ze hadden ook in 1986 hun afscheidsconcert in het Wembley Stadion in Londen. De heren gingen alle twee solo verder en George Michael had enorm veel succes daarna. En de muziek die we net hoorden is eventjes wat ouder, komt uit 1959. Want in Nashville, Tennessee nemen die Everly Brothers op 7 juli van dat jaar het liedje Till I Kissed You op. Bijzonder is dat deze compositie van Don Everly de Crickets hem begeleiden op het nummer. Het is de groep van de op 3 februari 1959 bij een vliegtuigongeluk omgekomen zanger Buddy Holly. De single komt op 17 augustus 1959 de Amerikaanse hitparade binnen. Until I Kissed You van de Everly Brothers bereikt de 4e plaats. Er zijn verschillende oude nummers die door spijkerbroeken reclame soms tientallen jaren later bekend worden. Straks zo'n oud nummer. En het hele verhaal natuurlijk. En het voorprogramma van de Monkees doet tijdens een tournee in 1967 meer stoffen opwaaien dan de Monkees zelf. Welk legendarische Amerikaanse gitarist was daar verantwoordelijk voor? En muziekvrienden, ook deze week weer een langspeelplaat van de week. Het is zo'n prachtige vinyle plaat, zo'n groot ding uit 1971. Het is het 5e studioalbum van Deep Purple en hij heet Fireball. En dadelijk ook nog het themanummer van de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. Hoe heet dat themalied ook alweer en wie zong het? Ja, want dat had niet de naam van de film. En dan vertel ik je nu dat op 7 juli 1980 de Police in de Wisseloord-studio in Hilversum aan de opname van het album Zenyatta Mondatta begint. Nigel Gray produceert de plaat. Op 9 augustus 1980 wordt de opname afgerond. Zenyatta Mondatta van de Police komt op 11 oktober 1980 binnen in de Nederlandse LP Top 50. Het album bereikt de 3e plaats. Op deze LP staan onder andere Driven to Tears, Canary in a Coal Mine, The Do-Do-Do, The Da-Da-Da, Man in a Suitcase en Don't Stand So Close to Me.

Tweede nummer van kant 1 van de langspeelplaat van de week. Het album Fireball uit 1971 van Deep Purple. Zometeen nog één track van die plaat. En dan draaien we Strange Kind of Woman. Dat kwam overigens niet op het album in Europa terecht. Maar wel op het album in Noord-Amerika. Dan nu dat verhaal over het voorprogramma van de Monkees, waarbij tijdens een tournee in 1967 een Amerikaanse gitarist meer aandacht krijgt dan de hoofdact. Het is de bedoeling dat op 7 juli 1967 de zomertournee van de Monkees door de Verenigde Staten in het Braves Stadium in Atlanta in Georgia van start gaat. Omdat de vier Monkees uitgeput zijn teruggekomen van hun uitgebreide bezoek aan Europa, krijgen zij een extra dag vrij. Het optreden in Atlanta wordt dus afgelast. De Australische zangeres Lynn Rundell en de Sundowners en de Jimi Hendrix Experience spelen een dag later, vanaf 8 juli 67, in het voorprogramma. De eerste show is in Jacksonville in Florida. Meteen komen er protesten van onder andere Daughters of the American Revolution. Zij vinden de act van Jimi Hendrix veel te erotisch. Na een hoop gedoe besluit Jimi Hendrix op 16 juli 1967 niet langer met de Monkees te toeren. Zijn nieuwe single, Purple Haze, staat op doorbreken in Amerika en vraagt dus ook alle aandacht. De tournee van de Monkees duurt tot 27 augustus 1967. Dan nu muziek van zowel de Monkees als Jimi Hendrix. Een grote contrast is bijna niet voor te stellen.

0: Een klassieker, jazeker. Staat gewoon in die top 40, nummer 12. Week 28, 1986. Jackie Graham. Uit Engeland komt ze met het liedje Set Me Free. Dan nu het themanummer uit de Bondfilm The Spy Who Loved Me uit 1977. De film gaat op 7 juli dat jaar in het Odeon Theater aan Leicester Square in Londen in wereldpremière. In deze 10e James Bond film vertolkt Roger Moore voor de derde keer de rol van geheim agent 007. Zijn tegenspelers zijn onder andere Richard Kiel als Jaws, Kurt Jurgens als Karl Stromberg en Barbara Beck als Enya Amasova. Marvin Hamlisch is verantwoordelijk voor de soundtrack. Het themanummer Nobody Does It Better heeft hij samen met tekstschrijver Carol Beyer-Sager gemaakt. Carly Simon zingt het lied. De single komt op 6 augustus 1977 binnen in de Britse hitparade en bereikt de 7e plaats. In Nederland staat het 4 weken in de Nederlandse top 40 met 31 als hoogste positie. Op 15 december 1977 draait The Spy Who Loved Me in de Nederlandse bioscopen.
1: Within minutes, New York and Moscow will cease to exist.
2: Well, well, well. A British agent in love with a Russian agent.
3: Your time's running out, Stromberg.
2: Yours too, Mr. Bond. Yours too.
4: It's the biggest. It's the best. It's Bond.

0: track van de langspeelplaat van de week. En dan het album wat in Amerika uitkwam. In Canada en in de Verenigde Staten. Daar stond Strange Kind of Woman wel op. In de Europese uitvoering niet. Maar kwam het op single uit. En het werd een bescheiden hit in Nederland. Deep Purple dus. Het album Fireball uit 1971. We doen het album weer dicht. En wachten tot volgende week voor een nieuw album. Dan nu die oude liedjes die populair worden door spijkerbroekenreclames. We hebben in deze oude top 40, week 28 uit 1986... hebben we twee van die liedjes erin staan. Op nummer 40 hebben we I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. En op nummer 14 staat Sam Cooke met Wonderful World. En deze laatste komt oorspronkelijk uit juli 1960. Dan komt het liedje namelijk de Britse hitparade binnen. Als componist wordt Barbara Campbell vermeld. Maar dat is een pseudoniem van Sam Cooke, Herb Alpert en Lou Adler. Wonderful World van Sam Cooke bereikt in 1960 de 27e plaats. In 86 komt het op 2 in Engeland en in Nederland zelfs op nummer 1... dankzij een Levi's TV-reclame. Andere liedjes die jaren later een hit worden dankzij een spijkerbroekenreclame zijn bijvoorbeeld Mad About a Boy van Dinah Washington. Dat is een gast die met zijn spijkerbroeken al een zwembad induikt. I Heard It Through the Grapevine van Marvin Gaye. Daar zien we een jongen die zijn broek uittrekt in een wasserette. En When a Man Loves a Woman van Percy Sledge. Een jonge man gaat militaire dienst in en geeft zijn spijkerbroek aan zijn vriendin die hem later aantrekt. En in het liedje The Joker van de Steve Miller Band zien we een gozer die op een Harley een kantoor binnenkomen op zijn motor. En komt zijn meisje ophalen. En later nog een nummer van The Clash, Should I Stay or Should I Go? Met die oude man die in weddenschap biljarten verliest en zijn broek moet laten zakken. We gaan nu naar die eerste Levi's TV-commercial uit 1986... met dat liedje uit 1960, Wonderful World van Sam Cooke. En het staat deze week in die top 40 op.
1: Nummer 14.

0: is fun!
1: Top 40 1986
2: Week 28 Nummer

0: 19 in die top 40. Week 28, 1986. Friends Will Be Friends van...
1: Nummer 15.
0: Queen, muziekvrienden, ik heb er nog één. Oh ja, trouwens, het liedje was gecomponeerd door Freddie Mercury en John Deacon. Laat ik even bij zijn. Hier hoeven we verder niks over te zeggen. Dit kent iedereen. Bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer via je eigen vertrouwen.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. De Amerikaanse communicatiewaakhond FCC heeft toestemming gegeven voor een satelliettest die zonlicht naar de aarde weerkaatst. Dit kan zorgen voor nooit meer een echt donkere nacht. De technologie biedt nieuwe mogelijkheden, maar experts waarschuwen voor grote gevolgen voor mens, natuur en sterrenkunde. De eerste avond zonder Rode Kruis en vluchtelingenwerk bij aanmeldcentrum Ter Apel verliep onrustig met meerdere vechtpartijen. Beveiligers en agenten grepen in. Rond 8:30 werd een man onwel en naar het ziekenhuis gebracht. De gemeente Westerwolde roept het kabinet op snel meer opvangplekken te regelen. De langstlopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is zaterdagavond in Katwijk voor het laatst opgevoerd na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Zondag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.
2: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.

0: hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op Benacci.com. Benacci.com.

0: Streektaal op zondag met Wim Oegies. Het is weer zoiets. Hij zit er weer klaar voor. Hier is Wim Oegies.
1: Ja, goedemorgen allemaal. Welkom bij Streektaal op zondag. Mijn naam is Wim Oegies. En ik mag u de komende uur lekker even verwennen met mooie Streektaal muziek. Ja, de mooiste muziek uit de Streektaal, zeg maar ook uit Utrecht en uit Limburg en uit Groningen en ja, eigenlijk alle streken. Want Streektaal is ontzettend belangrijk. En de man die nou naast mij zit, dat is Ben. Ben, welkom.
2: Ja, mooi, welkom.
1: Ja, mooi. Hè? Ja,
2: leuk hier te weer in deze studie.
1: Ja, hartstikke leuk, hè?
2: Ja, is een keer wat anders.
1: Hè? Ja, is een keer wat anders, inderdaad. Hoe was de reis? Goed?
2: Ja, prima.
1: Mooi.
2: Ja, ja,
1: kon je die makkelijk vinden?
2: Ja, met de tom-tom tegenwoordig.
1: Ja, dat is
2: maar,
1: zo, ja,
2: goed zelf wat recht hier.
1: Weet je nou wat zo leuk is, beste luisteraars? Klaas Jonkman die zit er weer achter, achter het geluidsorgel. Klaas, welkom. Fijn dat je er weer bent, jong. En ja, zo af en toe dan ruilt ze wel eens in met Roel. En Klaas en maar goed, Klaas en ik die doen natuurlijk al. We hebben net in bekeken, jaar of ding bijna Klaas nou, hè? Ja. Dus het is al heel gezellig. Goed. Nou, Ben ook welkom in de studio, ja. In de DNO studio hier in Zuidwolde. We gaan beginnen met Herman Rietorst. We starten hier ook met. En hij wint, dan heb je geluk. En hij verliest, dan heb je in ieder geval dit prachtige nummer. Herman Rietorst met I Wint.

jij al die kloppen niet hebt staan. Het lotsdracht, o samen die mekaar.

0: Ja, wat een mooi fantastisch lied, Ben. Hè.
1: Herman
0: Lippinghoff en Josien Velber.
1: Ja, schitterend. Kom je Twente, hè?
0: Ja, kom je Twente. Ja, ja. Nou, ja. Waar kom je vandaan dan?
1: Ik kom uit Loster, ook uit Twente.
0: Nou, kijk aan, jongen. Ja, dat is
1: en Josien woont tegenwoordig in Duitsland, een beetje verderop in Epe.
0: Oké, nou ja. Herman die zong over het zin van het leven, hè?
1: Ja, ja.
0: Dus, mooi, dus ja. Wel een lied met een diepere betekenis, vind ik, hè?
1: Ja, maar hij heeft hele mooie teksten. Die zijn allemaal schreeuwende hulpreporters.
0: Ja, super, hè?
1: Ja.
0: Hoe is het met hem? Ik heb hem laatst...
1: Ik ken hem heel tijd niks meer van. Ja,
0: nee,
1: hij is al aardig oud, dus...
0: Ja, maar hij treedt niet meer op.
1: Nee, volgens mij niet meer.
0: Nee, dat is helemaal niks meer, hè?
1: Nee.
0: Maar een fantastisch mooi oeuvre, wat hij allemaal gemaakt heeft.
1: Ja, hij was de eerste Nederlandse popster eigenlijk, hè? Met de Caravaan, hè?
0: Ja, de Caravaan. Caravaan, die.
1: Ja, dat was mooi, echt populair. Ja. Echt een eerste Nederlandse popster.
0: En weet je wie ook zo beroemd is best? En nog steeds. Alleen is ons vorig jaar ontvallen. En dat is Lux Nijsing.
1: Ja, dat klopt. Oh, ja, Lux, heel vaak
0: ik kwam heel veel bij Lux thuis.
1: Ja.
0: En Lux kwam ook bij mij en zo. En we kent elkaar goed. En ja, dat me nog steeds wat. Als het niet, omdat het er niet meer is.
1: Nee, ja. Ja, ik begin het programma altijd met het nummer van het dialect. Weet je wel,
0: maar goed, ik eigenlijk ook. Maar je hebt dat persoonlijke nummer wat... Ja. Wat hij maakt, hè, want die CD weer wel. Ja. Een DVD heeft hij ook nog gemaakt.
1: Ja, dat klopt.
0: En dat is een prachtig mooi nummer. En we gaan ook nog een nummer lusten, Lusterhuis. En dat nummer dat heet Niemandsland. We blijven hier mooi in de studio, maar Lux Nijsing neemt ons met naar Niemandsland. En Klaas die al de techniek vaste. En ik de microfoon. Lux Nijsing, Niemandsland.

0: Ja, dat was een luxe lezing met niemands land. En ja, voor de Zuidwolligers, die weet wel waar luxe ongeveer gewoond heeft hier achter bij het Riesland, zeg maar. En mijn schoonvader zei altijd van slecht land hoor, nat land. Maar oh, zo mooi, als je die prachtige Ries, dat kleine beekje, want het is eigenlijk een beek, als die zo zien meanderend in het landschap, dan kun je ook wel daar verliefd op worden. Dat is natuurlijk ook zo. En daar zingt Luc Nijssing eigenlijk ook over, Ben, hè?
1: Ja, het doet me denken aan Beorg de Dinkel, precies hetzelfde. Ook zo'n,
0: ja, de Dinkel, ja.
1: Die meanderen erop, bij ons ook wel door losse door Lutte Zand en dus,
0: Ja, luisteraars, waarom heb ik Ben nou in Muiden nodig? Ja, het is zo leuk, want op zondag, nee, woensdag van 7 tot 8,
1: ja,
0: dan zet hij ons programma op de deur naar jullie streektaalprogramma. En dat vind ik heel erg leuk, dat jullie ook de muis, want de streektaal, Ben, dat is eigenlijk de ziel van het platpraat.
1: Ja, dus de streektaal, de dialect is de taal van de hart. Ik bedoel,
0: nou, dat.
1: Als ik als artiest aan de telefoon krijg en ik vraag, waarom zing je in een streektaal, in een dialect?
0: Ja,
1: dat gaat veel makkelijker, dus de taal van mijn hart. En nou, allemaal zegt ze, precies hetzelfde.
0: Allemaal, hè?
1: Ja,
0: dat is ook gewoon waar. En wat mij nou opvalt, er komen ook steeds meer gelukkig artiesten die streektaal gaan zingen.
1: Ja, klopt. Ja, bij ons in de buurt is net Judith Nijland. Die heeft altijd, die zingt over de hele wereld.
0: Ja.
1: In het Engels, Frans, Duits, Chinees, weet ik veel allemaal wat.
0: Ja.
1: Die is vorig jaar teruggekomen naar Nederland. En ik denk, hey, ik ga een Twentstalig plaatje maken.
0: Ja, mooi, hè?
1: De eerste keer dat ze naar Twent zing. Hartstikke mooi.
0: Ja, super, joh. Ja. Goed, nou, dan delen we samen de liefde.
1: Ja.
0: En Klaas, die deelt dat ook mee. Want ja, Klaas is ook een streektaal man natuurlijk. Vandaar ook dat hij achter de knop zit. Niet alleen dat hoor. Maar goed, fijn dat je weer bent. Dat heb ik al eerder gezegd. Nou, we gaan in luisteren naar Jo Smeets. Ja, zeker. Ja, natuurlijk. Ja, Klaas is weer zeer bij de tijd altijd. En we hebben aan de telefoon Jo Smeets.
2: Goeiedag allemaal.
0: Ja, goeie.
2: Hallo.
0: Moet ik dan met een zachte G praten?
2: Helemaal niet, jong. Je kan ook gewoon kallen hoe jij dat zelf wilt. Hè?
0: Nou ja, Jo, we zitten hier met z'n drieën. En Ben die zit hier ook van Streektaal Radio. En ja, Klaas zit achter de knoppen.
1: Oh. Ja, goeiemorgen. Goedemiddag.
0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, dat is helemaal
0: in de war. Zondagmorgen.
2: Goedemorgen.
0: Oh ja. En Jo, je hebt een nieuw plaatje gemaakt, hè?
2: Ja, ik blijf bezig, jongens, want ik vind het gewoon echt heel erg belangrijk. Ik voel me ook thuis in die club van de streektaal, want het is mijn hele grote passie.
0: Ja.
2: En dat zal ook altijd zo blijven. En toen was dat de baker met het WK voetbal. En toen dacht ik, nou is het wel het moment dat we iets wat gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: Dat we Nederland weer eens mentaal kunnen gaan opkrikken.
0: Ja, nou, dat is een goeie.
2: En dat heb ik gedaan met op de pedalen.
0: Ja.
2: En kijk, het was meteen.
0: Ja. Want afgelopen donderdag. Woensdag. Afgelopen woensdag. Was, want het is natuurlijk nog zondag. Maar afgelopen woensdag. Was er toch een Nederland die de vijfde etappe won, hè?
2: Ja, dat was Olaf.
0: Ja, dat was Olaf, inderdaad, ja. En dat ging perfect, hè. En, dus jouw liedje heeft geholpen, jongen.
2: Ja, ik hoop dat het nog meer gaat helpen.
0: Ja, ik ook, ja.
2: Dat zou natuurlijk nog mooier zijn. En,
0: ja.
2: Ja, goed, we blijven toch vechten voor de eer van ons land. Hè.
0: Nou,
2: dat
0: is heel goed, Jo. Zeg, Jo, hoe lang ben je al bezig als artiest?
2: Ja, jongen, dat zou ik je bijna kunnen zeggen. Ik ben al minstens 60 jaar bezig.
0: Echt waar? Zo lang al?
2: Ja, en... ik ga ook nog eens 20, 30 jaar verder door met muziek maken, want ik, op dat gebied, dat is mijn levenselixier en dan vooral het zingen in dialect, dat is helemaal voor mij het beste, het mooiste.
0: Ja, ja, en Ben en, af en Ben zeg ik, Jo, ja, mooi, je komt Ben bij mij in de studio. zeg, wat staat er nog op stapel? Je, want ik bedoel, maar je kunt goed schrijven. Ja. Er komt een nieuw lied weer, denk ik, hè?
2: Ja, ik ben op dit moment met de mix bezig in Maastricht.
0: Ja.
2: In de studio, met een liedje dat gaat over het weer wat we de laatste tijd hebben, dus over het zonnige weer en wat eigenlijk een beetje overdreven is.
0: Yeah.
2: En ik ga heb ik een liedje over geschreven en nou, dat gaat ook binnenkort komen, dus dan horen jullie dat wel. Maar ik zal altijd bezig blijven met een beter liedje te willen maken in het dialect. Want dat lijkt me toch wel de meeste uitdaging ook. Want de streektaal is toch voor mij persoonlijk het belangrijkste. Absoluut. En dat zal het door hartstikke zo
0: nou, de Ben die maakte net de opmerking van streektaal is de taal van je hart. En dat is eigenlijk ook zo, hè?
2: Uiteraard. Ik ben volledig gelijk. Daar sta ik 1000% achter.
0: Ja, ja.
2: Nou. Wij leren praten als kinderen in de streektaal. Mm-hmm. En ja, voor mij zullen ook de laatste woorden in de streektaal zijn.
0: Ja, wij zijn eigenlijk twee- of drietalig, hè?
2: Ja.
0: Vanuit de huis eigenlijk al. Bij ons thuis praten ze dus ook gewoon plat. Drents, zeg maar. Of meppels, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Want er zit heel veel nuance in die streektalen natuurlijk. Hier deze kant op is allemaal Neder-Saksisch. Alhoewel ik moet zeggen, Limburgs is geen Neder-Saksische taal.
2: Ja, daar zijn er meningen over verschillend.
0: Nee, het is geen Neder-Saksische taal. Het is een Saksische taal.
2: Het maakt mij niks uit als het uit het hart komt.
1: Ja, dat is zo, hè. Maakt niet uit. Ik bedoel, je hebt zoveel verschil met streektaal in Nederland.
0: Ja, joh, leuk wel.
2: Eerlijk is en goed bedoeld is.
0: Ja, nou, dat ben ik met je eens. Jo, ik ga er een eind aan breien. In die zin, jij gaat jouw eigen plaatje aankondigen. En dan zeg ik, houdoe, heel veel plezier met het maken van het nieuwe nummer. En wij horen straks, binnenkort horen we straks zeker van een nieuw nummer. En ik wens je een heel fijne zondag nog en een goede week.
2: Nou, dankjewel. En ik wens ook alle luisteraars van Streektaal op Zondag wens ik een hele mooie dag.
0: Mooi.
2: En voor jullie ook een hele mooie dag. En
0: dank je.
2: Ik ga nu aankondigen een nieuw liedje wat er gaat aankomen. Dat is Op de Pedalen. En dat betekent nog veel meer succes voor onze Nederlandse coureurs in de Tour de France. En zo dadelijk ook in Spanje in de Vuelta. Op de Pedalen.
0: Oké, dankjewel. Dag Jo.
2: Laat maar gewoon.
0: Jo, laat maar gewoon.
2: Dankjewel, jongen.
0: Jo. Jo.
3: De klapper van de week.
4: Deze is hartstikke.
3: Nee, nee, nee, nee.

0: Ja, dat was Joost Smeets die we net aan de telefoon hadden. Met zijn allernieuwste single Op de Pedalen. Jo, fantastisch lied. En ja, als Klaas op de pedalen zou gaan, dan vloog de hele mengtafel door de studio, denk ik.
1: Goed zo. Vast met zijn batterijfiets, of niet?
0: Ja, met de batterijfiets, ja. Ja, batterijfiets, hè. Ja, zo. Goed, wat ook zo'n bijzonder man is, dat is René Beverwijk. En ja, nou even, Ben die even van de week nog wel eens zegt van, had je nou gekke liedjes, mooie liedjes, prachtige liedjes, hele gekke liedjes, dan moet je bij René Beverwijk. En ik heb een hele mooie Utrechtse. En dat grote van Annie is op de cavia gewoon zitten. Ja. Ik vond het ook weer zo wat van. Hier is een nummer dat zelfs Klaas niet technisch kan repareren. Annie is op de cavia gewoon zitten van René Beverwijk. Dan gaan we naar luisteren.

0: Ja, bijzondere mannen hier is dat ook, hè? Die René Beverwijk ben, hè?
1: Ja, met al die aparte, vreemde, rare, gekke teksten van hem. En, ja, en die filmpjes zien op YouTube, dan...
0: ja, moet je lachen ook, hè? Annie is op de caviar gaan zitten,
1: dood
0: te
1: zoeken.
0: Weet je wat we gaan draaien, beste luisteraars? We gaan Leon Moorman laten horen. En ja, Leon Moorman is hier al een paar keer in de studio geweest. En die jongen die heeft het zo verschrikkelijk druk, want hij wil iedere keer weer komen, maar we moeten toch weer een afspraak maken. Maar het is nou een beetje komkommer eigenlijk, zeg maar, want ja, het is ben ook op vakantie natuurlijk. En Leon, ik heb een nummer gezegd van Liefde is overal. Dat is wel een cover, maar het is wel een hele mooie. Liefde is overal, zelfs bij Klaas achter de knoppen. Al laten dat nooit merken natuurlijk. Dat. Leon Moorman, gaan we naar luisteren met Liefde.

0: Ja, de Leon Moorman, wat een zanger, hè?
1: Ja, schitterend. Hij begon jaren geleden, ik zeg het allereerste nummer van hem, meer contact met hem.
0: Ja.
1: Ja, de King of Drentse Poppen, hè, noemt hij zich maar. Ja, ja. Tegenwoordig is hij meer Drenthe en of Friesland. Hij woont in Zwolle tegenwoordig.
0: Ja, ja.
1: En hij komt ook weer Overijssel uit, voor ja. Jaar, twee ja. Jaar geleden. Voor dat,
0: twee jaar geleden, maar even al wennen toch ook? Nee, Drentse Liedje Festival.
1: Drentse Liedje Festival even worden. En ja, toen met Overijssel, dat, in het Nederlands is het tweede geworden.
0: En misschien, maar dat niet met de Kleirozen meer of zo, hè?
1: Nee. Dat de Kleirozen was alleen in de Achterhoek door in Gelderland. Ja, dat is weer een andere.
0: Ja, Leon Moorman. Ik kom binnenkort in de studio. Goed. We zenden iedere week zenden een verhaal uit of een stukje humor.
1: Oh ja, vorige week is een mooi verhaal over die hardlopen.
0: Oh ja.
1: Ik heb een kapot lachen.
0: Ja, mooi hè?
1: Ja.
0: Ja, jongen, dat is... Ja. En ik heb er zoveel, maar dan ben ik weer aan het zoeken. Oh, die doen we of die doen we. En dit keer, luisteraars, we Klein Rixie uit Rolde. En het gaat over de meester op school, humor uit Rolde. En humor hier ook in de studio van... Vooral Klaas, weer zeg. En die zegt dan: alles onder controle. Jazeker, Klein Rixie heeft ook alles onder controle. En daar gaan we naar luisteren. De meester, en ik had het op Drents moet zeggen: de meester op school.
2: En dat wou ik je nog even vertellen. Want toen ik voor de vierde dag in school ging, toen was het ook zo droog. En ik kwam smiddags kletsnat in huis. Toen zegt mijn va, hoe kan dat, Rixie? Het is zo'n droge boel als wat. En die komt kletsdeur naar tussen. Ik zei, daar komt dat ik zo'n klein kerel niet ben. Hij zei, dan word je toch niet nat van me, jong? Ik zei, jawel, ik moest op school en de wc. Hij zei, als jij door de wc gaat, Rixie, dan word je toch niet nat? Ik zei, gaan ze ook niet. Maar nou heeft de meester er ook best, heeft mij nooit zien. En dat ben je ook niet veel, hè? Maar ja, jongen, ik was al die dan bandiet. Ik had thuis ruzie met mijn vader en met mijn moe. En op school. De meester op school, die werd een keer zo kwaad op mij. Hij zei, Rixie, wat ben je een bandiet? Zeg, je vaak kan nog een grieshoorn van je kring. Zeg, dan is hartstikke blij van die hem kaal kwap. En enkele dingen van school, hè, die vergeet je nooit weer. Nooit een keer. Want ik weet nog best, ik zat nog bij de juffrouw. Op een dag komt er een jongen in school, die gaat in de bank zitten en die valt zo in slaap. Juffrouw die rammelt hem wakker, ze zei, je kunt niet slapen in school, mijn jong. Toen zei de jong, daar kan ik niks aan doen, juffrouw. Mijn vader en mijn moeder die hebben de hele nacht vechten. De hele nacht ging erom weg, zeg ik, en nu ben ik slapen. Toen zei de juffrouw, ga maar op een gang, wil je zo niet zitten hebben. Stuurt de jongen op een gang, staat de jong daar, komt de hoofdonderwijzer eraan. Hij zei, wat is er, mijn jong? Hij zei, de juffrouw heeft me eruit gestuurd, meester. Ah, zei de meester, ga maar met voor de klas, mijn jong. Praat ik in met de juffrouw, komt weer goed. Ik neemt de jong met voor de klas. Hij zegt, waarom stuur je hem eruit? Nou, zei de juffrouw, hij komt in school, gaat in de bank zitten en valt in slaap. Wil ik niet hebben, maar ik moet gang sturen, hè. Toen zei de meester, denk, jong, waarom doe je dat? Hij zei, dat heb ik de juffrouw ook al verteld, meester. Mijn vader en mijn moeder hebben de hele nacht vechten. Toen zei de meester, van wie ben je dan niet? Hij zei, daar hadden ze de ruzie over. Ja. Die meneer lacht ook nog als we eraan. We hebben ook een mooi kunstgebied, hè? Hebben die al lang? Ja, ik zag dat kunstgebied fladderen van die meneer. En dat schuurt me. Hey, nee, of een tweedaanse? Hij was een boos kwijt. Hij hapte nog een keer en toen hij hem nog net, hè? Dat zag ik wel. Ah, ik heb ook zo'n redding. Ik heb ook zo'n redding. Vertel ik eens hoe hij er niet achteraan hapt en dan ik er niet op kom. Maar ik heb ook een kunstgebied. Ik heb tot alle spul eruit laten trekken. Boms, batsen, nee, er weer in. Dat kan nou in één dag. Maar soms net optreden op een diner. Dat is ook wat. Ze zien diner. Ze schreven diner. En toen ik er kwam was gewoon Frederik. Ik dacht ook dat die wat anders was. Maar het was niks. Maar ik kreeg ook body vol van het lekkere spul, jong. Ik denk, Rixie, nou een negen gebit, nou de vuur, hè. Oh, wat een toer, had u dat ook, meneer? Als ik zie links, zie mijn gebit rechts. Flotterde me alle kanten op, maar kreeg er niks van. Ik ben in les zoekwoord worden opgebit. Ik heb me de mond pakt, ik heb me in de bord kletst. Zeg, hij niet bij mij wil frit, maar al inkering. Ja, en dan zie je hoor, zijn gebit alleen aan vreemd, of niet? Mooi gezegd, hè? En dan kom ik zo op een kunstgebied, want dan kun je gekke dingen metmaken, hè, met een kunstgebied. Want ik ga alle zondagsmorgens, dan ga ik even naar het stamcafé, even een paar borrels voor het eten, smaakt eten veel beter. Hè, wat zit hier nou een keel te knikken, hè? En als ik dan naar het stamcafé ga, dan kom ik altijd bij ons voor de kerk langs. Les zondagsmorgens vind ik toch bij ons voor de kerk in plastic putty een compleet kunstgebied. Ik denk, wie kan dat nou verliezen? Zat in een putje, ja, zat ook niet in de bus stopt. Ik metnoem, toen ik weer omkom van het stamcafé, precies waar ik gebit vunnen heb, met een vrouw te zoeken, ook in de rolde. Nou, we kunnen elkaar wel. Ik zei, ben je wat kwijt, mes? Ze zei, Riksie, ik ben kunstgebit kwijt. Ha, ik zei, dan is dit hem, denk ik. Ik zei, wat ik heb er niet van. Ze zei, dat is hem. Toen keek ik die vrouw aan, ik zei, hey, twee gebit. Ik zei, ook nog één in de mond, kun ik wel zien, ja. Zeg, hey, dit is nog reserve? Nee, zegt ze, Riksie, die is van mijn man. Zeg, wat doet die dan met hem naar de kerk gaat? Oh, dat zal ik je vertellen, zei ze. Als ik zondags morgens naar de kerk ga, mijn man gaat niet met. En ik laat zijn gebed in huis, vret hij mij alle vlees uit de pannen. Over mijzelf aan vertellen en toen hapte die meneer achter het kunstgebed aan. Want ik was 18 jaar. Ik denk, Riksie, je bent ook vrolijk. En ik ben met allereerste weg trouwd. Maar ik heb de verkering nog uit gehad, jong, met Trien. Ik heb toen ook nog verkering gehad met een ander wicht. En dat wicht stond mij wel aan. Maar dat moet niet. Nee, ik moest op een zondag met wicht thuis komen. En dan moest mijn aanstaande schoonmoe mij bekijken. Als dat deur ging, ging die deur. Ik kwam erin, ik keek die moeken van het wicht aan. Ik denk, man, wat heb je een kokert van neus voor de kopje? Och, och, wat stond daar een wonderding voor. Maar als je nou hier of daar lang nog kijkt, dan ben je er ook nog aan. En ik was net aan die neus gewend, toen moesten wij eten. We kregen soep met ballagjes, dus ik graag hoor. Maar ik moest vlak ding over die moek aan tafel zitten. Ze had zo'n lange neus, hè? Hij zwabberde bij mij bonbon. En toen had ik het al duur. Ik denk, hij ben dit weg trouwt, Rick, zie je ook met die neus. Ik denk, dat gaat niet duur. Ik denk, maar die soep weg heb. Maar hij is zo'n neusboom met hem, dat is ook wat. Ik denk, niet kijken, schep. Maar ik heb nog even gekeken en toen had ik geluk. Toen zag ik hem hangen. Zo'n dikke drup. Ik denk, nou moet je erbij vinden, als je eraf ruikt, kletst hij je net in de soep. Ik in de bus dook, zegt tegen die vrouw, ik weet niet uit weet, maar je hebt een knap van drup aan de neuzen. Zeg, je rijdt mijn bus dook, veeg hem er maar even af. Weet je wat ze zei? Ze zei, doe het zelf, je zit de fucker erbij.
0: Ja, ja, ja. Nou, ben je, we lachen niet al.
1: Ja, ja, mooie dingen al.
0: Ja, ja, ja. Dat is prachtig mooi hoor. Dat is de klerici uit de ronde. Ja, met die lange neus. Het zal hem overkomen.
1: Ja, hij zegt dat waar. Ja,
0: ja, ja, ja. Luister even gewoon naar Meppel toe. Meppel, ja. En dat is ook wel weer zo'n discussie over. Die ene zegt Meppelt en de ander zegt Meppel. Nou, van heel vroeger uit was het Meppelte. En daar in de meent later een beetje een verbastering van de maak. En dat is Meppel van Meppelt. Maar goed, dat maakt niet uit. Bernd Ridderman die zingt erover. En die heeft het over de Meppelenmarkt. En vroeger ging de boer met de brikken naar de Meppelenmarkt. De boerin ging ook naar de Meppelenmarkt. De lapjesmarkt en de groentemarkt. En ben natuurlijk ook, dat was de grootste biggenmarkt van Europa in Meppel. Hè?
1: Zo.
0: Ja, dat werd dan van hem zingen. Ja, goed. Dus daar gaan we hem nou dus doen. Op de Meppelenmarkt. Kulvulevien, maar techniek is zoals Klaas Jongman is uniek. Goed, nou, Bernd Ridderman met de Meppeler Markt.

0: Wat mooi, hè? Die Berend Ridderman, die had het over de Muppelenmarkt. Iedere week draaien we een troetelschijf, beste luisteraars, en dat doen we natuurlijk nu ook weer. Ja, jij hebt een schietschijf, Ben,
1: ja, hè? Elke week hebben we schietschijf, dat ja. Is een
0: schietschijf. Hoe doe je dat? Dan zit je thuis met een geweer?
1: Ja, zo ongeveer, en dan zit ik alle platen op bereik. Ja, ja. Ja, ik kreeg altijd heel veel nummers binnen. Ja. En ik kreeg, is er wat moois bij, is er niet moois bij. Ik kreeg nog een old nummer van vroeger, kan ook. Ik bedoel, dat het een beetje aandacht moet hebben en dat soort dingen. Ik denk, hé, dat kappen we weer. Nou, noemen we dan de schietschijf.
0: Ja.
1: En die draait wie dan... twee keer in de duur, want ik heb 2 uur duur een programma.
0: Ja.
1: En bij de rest van Nederland wordt dan ook draaid.
0: Ja, mooi hoor. Goed, we gaan naar de toetelschijf, zoals ik net al zei. En als ik zeg van Johannes Hans Bouwens.
1: George Baker.
0: George, goed zo, ja. Hij is in Hoorn geboren op 8 december 1944. En hij is nog steeds, streed hij op, hè?
1: Ja, ja, nog steeds. Maar... Ja.
0: En als ik het heb over... en hij heeft natuurlijk de pseudoniem via andere nummers. George Baker, Kimmy Back on the Track for the Little Green Bag. Nou, daar is hij beroemd mee geworden, hè?
1: Ja, en Una Paloma Blanca.
0: Dan,
1: ja,
0: maar, goed zo. Dan gaan we ook naar. Dus Una Paloma Blanca, onze toetelschijf. En Klaas, die heeft beloofd, daar ben je niet per ongeluk in het jingles geschreven. Goed. Klaas en Biddy lachen, jongen. Kom maar. Ik ben een beetje aan het plongen, dat weet ik. Maar ik vind het ook erg leuk dat je er weer bent. Goed, we gaan luisteren naar de toetelschijf. Naar welke, Ben?
1: De Witte Duiven, hè? Una Paloma Blanca, de Witte Duiven. Ja. Klopt helemaal, hè? Hier heb je 3 zitten, hè?
0: Ja.
1: 3 witte doen.
0: Ja, nou, dat vind ik wel een goeie, eerlijk. Goed zo. George Baker, Una Paloma Blanca.
2: D.N.O. Doedelschijf.

0: Ja, dat was de toetelschijf van deze week van George Baker. Weet je wel hoeveel platen ze verkocht, hè?
1: Miljoenen.
0: 25 miljoen platen.
1: Nou, kijk eens aan.
0: Onvoorstelbaar.
1: Iedere plaat een dubbeltje, dat is niet gek.
0: Nou, dat is niet gek. Nee. Ik ben gewoon ook platenmaker.
1: Ja, ja.
0: Goed zo. We gaan verder met Dick van Altena. En die heeft het over de blues. Welke blues? De Ruudjes blues.

0: Daar is een hele mooie blues.
1: Ja, Dick van Altena. En we hadden het laatste nummer toe van vandaag van de Mice Girls. Ja, de Mice Girls. En die even een mobieltje uitzet.

0: Nou, dan weet u het, Ben, hè? Mobieltje uitzetten.
1: Ja,
0: dat waren de Mice Girls.
1: Ja, die ken ik. Kom bij ons in de buurt voort.
0: Kijk, maar ze treedt niet meer op.
1: Geen idee, maar af en toe maken ze wel nieuwe nummers.
0: Ja. Goed, nou,

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies, doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. De langslopende musicalproductie van Nederland, Soldaat van Oranje, is gisteravond in Katwijk voor het laatst opgevoerd, na ruim 15 jaar. Duizenden drones toonden 10 minuten lang scènes uit de voorstelling. De musical trok sinds de première in 2010 meer dan 4 miljoen bezoekers. Vandaag volgt nog een besloten afscheidsvoorstelling voor cast en crew. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Netbeheerders en gemeenten proberen weerstand tegen nieuwe elektriciteitshuisjes vaker te voorkomen, blijkt uit de rondgang. Tot 2040 zijn bijna 50.000 extra trafo-huisjes nodig in Nederland. Utrecht organiseerde een wedstrijd waarbij buurtbewoners ideeën mochten aandragen voor het uiterlijk ervan. Een jury koos deze week de winnende ontwerpen. En tot zover het nieuws. Vanochtend is het in het noorden bewolkt met plaatselijke mist. Elders schijnt de zon en blijft het droog. De temperatuur varieert van 22 graden op de Waddeneilanden tot 24 graden aan de noordkust.

0: A28 Amersfoort richting Utrecht tussen Afrit en Dolder en Utrecht 3 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
6: Soms zou je willen weten wat er morgen op je pad komt. Of volgende maand. Of later dit jaar. Benieuwd wat de toekomst voor jou in petto heeft? Laat vandaag nog een medium van Astro TV in jouw toekomst kijken. Ga naar astrotv.nl.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf 25 euro per week. Dat is makkelijk. Reserveer.

0: online via opslagbakkie.nl.
1: Zuidwest-Drenthe, ronduit zondag.

Het tweede uur bij Ronduit Zondag begonnen we met pianomuziek van de broers Arthur en Lucas Jussen. Schafen kunnen zich weiden. Mooie pianomuziek van de broers weer. Nu heel andere muziek van een zangeres die helaas al in 2018 overleden is, maar toch nog altijd wel in de belangstelling is. Aretha Franklin, I Say a Little Prayer.

0: dan heb ik toch nog weer een bericht voor u. Als u vanmiddag ook een beetje de schaduw op wilt zoeken, dan is er in de Theaterkuil in het Faliebergbos in Zuidwolde weer een voorstelling. Eén keer per maand in de zomermaanden zijn daar steeds voorstellingen. En vanmiddag is daar een voorstelling van de bluesband Northern Sky. Op zondagmiddag komt deze moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en de regio naar Theater Kuil de Faliberg in Zuidwolde. De band speelt 2 keer, om 2 uur vanmiddag en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Northern Sky is opgericht in februari 2025 en hun repertoire bestaat nu al voor ruim de helft uit eigen werk, hetgeen aangevuld wordt met covers van bekende en onbekende bluesartiesten. De band heeft al een flink aantal optredens mogen verzorgen. Ze speelden ook in De Wijk, op het Smaakmakersfestival, op het Bluesfestival in Assen. En in februari zelfs in de bekende Tuesday Night Music Club in Londen. Een muzikale reis door de moderne en tijdloze blues met deze spliksplinter nieuwe band. Vanmiddag in de Theaterkuil in de Faliberg in Zuidwolde. Ingang ongeveer bij het huis Tonkenshuis. Daar kunt u erin, er staan wat bordjes. En om 2 uur is er een voorstelling. Meestal duren die voorstellingen ongeveer 3 kwartier. Dan kunnen ze weer even op adem komen. En dan is er om 3:30 een volgende voorstelling. Dat is wat betreft de voorstelling in de Theaterkuil. En ook vanmiddag tussen 2 en 4 is er een zomerwandeling met de boswachter van Ruinen, uitgaande van het bezoekerscentrum in Dwingerlo. Dus tussen 2 en 4 een zomerwandeling met de boswachter in Ruinen. We gaan nu luisteren naar een ster uit Nieuw-Schonebeek, een zangeres, Christel Peters. Zij zingt She's a Part of Me.
1: I once was that woman on the screen, full of spirit.

luistert naar Ronduit Zondag, een programma bij DNO Radio. In de studio vanmorgen aanwezig Metzke van der Maan voor de techniek en mijn naam is Truus Horlings. De volgende twee nummers gaan over de zomer, hoe kan het ook anders? Het eerste nummer is van Vivaldi uit de Vier Jaargetijden. Het Allegro non molto uit het zomergedeelte, uitgevoerd door Nigel Kennedy. En het tweede lied is Summertime van Ella Fitzgerald. Twee zomernummers.

Ja, dan heb ik nog een agendabericht voor u. Misschien hebt u er nooit van gehoord, maar in Zuidwolde zijn er op 5 avonden foute verhalen kuiertochten. Kent u het verhaal van de naakte kozakken in de sneeuw op Steenbergen? Of van de schoolmeester die zijn salaris deels uitbetaald kreeg in pies en poep? Ze worden verteld op de foute verhalenkuiertocht die de historische vereniging Zuidwolde, voorheen de Oudheidkamer, deze zomer organiseert. Want al heeft ons dorp nog steeds geen grote ontdekkingsreizigers, uitvinders of kunstenaars voortgebracht, zijn er geen belangrijke veldslagen uitgevochten en heeft geen enkel monument de status van UNESCO werelderfgoed gekregen. Er zijn heel wat interessante verhalen te vertellen over ons dorp en zijn inwoners. Op de woensdagen 15, 22, 29 juli en 5 augustus, dus 4 avonden, nemen we u mee op een wandeling door het dorp en maken u deelgenoot van de rijke historie van Zuidwolde. De verhalen die onderweg verteld worden zijn misschien hier en daar een beetje aangedikt, maar we noemen een bult van 9 meter immers ook berg. Gaat u mee? Moet u zich wel aanmelden bij info@oudheidkamerzuidwolde.nl. Allemaal aan elkaar vast. info@oudheidkamerzuidwolde.nl of via 0528-372276. 0528-372276. De kosten bedragen €5 per avond, inclusief een versnapering onderweg. En er kunnen maar maximaal 20 personen per avond mee. De start is op het kerkplein om 7 uur 's avonds. 7 uur 's avonds op 15, 22, 29 juli en 5 augustus. De Foute Verhalen Kuiertocht in Zuidwolde. We gaan luisteren naar muziek van Teleman. En wel het bekende muziekstuk Vivace, levendige muziek.

van de vrolijke muziek van Telemann gaan we over naar Mozart. Een gedeelte uit zijn hoboconcert, het Rondo Allegretto.

Ja, dan heb ik toch nog weer een agendabericht. Er is zojuist een gast binnengekomen bij ons in de studio. En dat is de heer Kuipers uit Hogeveen. En hij komt straks in het volgende programma Gospel Music bij Henk Maat iets vertellen over de open kerken tijdens de Pullendagen in Hogeveen. Maar dat kan ik al wel vast aankondigen. Dan weet u dat u gewoon moet blijven luisteren naar de DNO Radio en dan naar het programma Gospel Music, dat gepresenteerd zal worden na 12 uur, van 12 tot 1. Dan komt dus meneer Kuipers in de studio bij Henk en hij vertelt over de kerken die open zijn op de Pullendagen. Dat is aanstaande donderdag ook weer het geval. En dan zijn er muzikale optredens. En dan is er meneer Gerwin van der Plaats. Maar ik ga er verder niks over vertellen, want dat gaat Henk straks bespreken. Maar dan is er nog wel iets heel leuks. Dat is in de verre toekomst. Maar ja, de tijd gaat snel. Gebruikt hem wel. Dus we gaan even vertellen dat er straks op 27 september... een heel bijzonder concert is in de Hoofdstraatkerk. En dat gaat over Van Gogh. Maar daar ga ik nu ook nog niks over vertellen. Dat is nog toekomstmuziek. Misschien vertelt meneer Kuipers daar straks in het kort ook al even iets over. Maar als u daarin geïnteresseerd bent, kunt u alvast die datum noteren. 27 september. We gaan luisteren naar het adagio van Marcello. En dat wordt uitgevoerd door de Academie für Alte Musik.

De volgende muziek, dat is eigenlijk de muziek van een rijdans. De Farandole from L'Arlésienne. Een meisje van Arles is verliefd op een jonge boer. Maar ze is bezet. En hij trouwt een ander. Hij blijft echter van het meisje houden. En het gaat zelfs zo ver dat hij het meisje dus niet kan krijgen en dat hij daarom zelfmoord pleegt. Dus het is droevig. Muziek van Georges Bizet.

En volgt er nu een lied van Denise Janna. Ook zij is geregeld de zangeres bij het programma Petrus in het Land. Het lied dat ze zingt is eigenlijk een Ierse zegen. Dat de weg naar je toe komt. Het is ook te vinden in het liedboek voor de kerken. En wel lied 821. Dat de weg naar je toe komt.

heel veel muzici maakt muziek over de jaargetijden en natuurlijk ook over de zomer. En wie ook over de zomer zong was Rob de Nijs. Het werd zomer.

Het volgende lied is een lied van Marco Pozzi, Een leven lang. Helaas was zijn leven van deze singer-songwriter uit Zuid-Laren niet erg lang, want hij stierf 2 jaar geleden op de leeftijd van 47 jaar. Een leven lang.

Metzke en Truus gaan afscheid van u nemen met het programma Ronduit Zondag. En we maken plaats voor Henk Maat. En die heeft als gast de heer Kuipers. Die komt iets vertellen over de open dagen van de Hoofdstraatkerk tijdens de Pullendagen. Wij wensen u een goede zondag en een hele fijne zomerdag.

0: Jij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 12 uur.
2: Dit is het nieuws. Ik ben Sarah van Rooyen. Goedemorgen. De nachtopvang in Nieuwe Pekela is sinds het vertrek van het Rode Kruis niet meer gebruikt. De hulporganisatie stopte vrijdag met de begeleiding bij het aanmeldcentrum in Ter Apel na diverse incidenten. Donderdagnacht werden nog 58 asielzoekers naar de opvang gebracht. Burgemeester Velema meldt dat er dit weekend 150 extra opvangplekken zijn gerealiseerd. De bemanning van een containerschip dat zaterdagnacht in brand vloog in de straat van Hormuz is gered door lokale autoriteiten, meldt de Britse maritieme organisatie UKMTO. De opvarenden verlieten het schip eerder al met een reddingsboot. Het vaartuig liep schade op aan de achterzijde, waardoor brand ontstond. Het incident vond plaats voor de aanvallen tussen de VS en Iran. Voor het eerst wordt Tata Steel strafrechtelijk vervolgd, ditmaal wegens opzettelijke vervuiling. Experts noemen de mogelijke gevolgen zeer groot, met celstraffen, torenhoge boetes of stillegging van de fabriek als opties. De maximale boete zou kunnen oplopen tot ongeveer 600 miljoen euro. In de praktijk vallen boetes doorgaans veel lager uit. Boven de Qatarese hoofdstad Doha klonken explosies doordat de luchtafweer Iraanse raketten onderschepte. Ook in de Verenigde Arabische Emiraten werden raketten en drones onderschept, meldt het ministerie van Defensie. Bahrein activeerde luchtalarmen en riep inwoners op een veilige schuilplaats te zoeken. Over slachtoffers is nog niets bekend. En tot zover het nieuws.
3: Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.

0: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
1: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
2: Meer woonruimte nodig? Bij De Prefabriek staat jouw custom aanbouw binnen 5 dagen. Ontwerp online of kom langs in de showroom. Wij meten in en plaatsen. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
4: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
5: Gladio, de nieuwe thriller van Rob van Doorn. Bestel nu. Ga naar uitgeverijdoornwater.nl.

Ja, luisteraars, een hele goede middag bij Gospel Music live vanuit de studio Zuidwolde. Wij zijn DNO en we hebben een uur Gospel Music voor u samengesteld. En Tammo die zit op dit moment achter de knoppen, die doet de techniek. En een uur muziek, er is een column, een woordje tussendoor soms. En er is ook nog een gast in de studio die iets vertelt over de Pullendagen Hoogveen. En we gaan nu eerst verder. Rector's Love, daar starten we mee met een opwekkingsnummer. Is dat, en Rector's Love in Engels. Maar van Michael W. Smith is hij heel bekend. En we gaan nu luisteren naar Chris Tomlin, Good Good Father en At the Cross van Johnny Thompson vervolgens. Maar nu, Good Good Father.

I Am Happy For The Day, een echte gospel met The Groove van Johnny Thompson at the Cross. En we gaan nu verder met prachtige muziek. We hebben een mooie playlist. Days Like This, een ander kaliber. Dagen als vandaag, Van Morrison. Nou, die heeft wel andere soortige muziek. The Reason We Sing komt daarna van de Euphonium Singers. En dan zijn we bij de column. Maar nu eerst Days Like This.

Reason We Sing van de Euphonium Singers uit Wilsum / Kampen. En Days Like This, dat was van Van Morrison, het nummer daarvoor. Het is inmiddels al 1:30 geweest en tijd voor de column. En nou heb ik hier een column. Toen had ik het even over Wilsum en Kampen. Maar in Kampen, daar zijn ook mensen die zoeken kerkasiel in Kampen. En daar is een gedicht voor geschreven, geïnspireerd op uitspraken van meneer Havel. En Betsy Nobel die heeft het in de Wekker geschreven, een gedicht. En die ga ik nu even voorlezen. En mooi dat er een muziekje onder zit. Hoop staat er boven. Hoop voor die mensen, hè, die kerkasiel zoeken. Diep in onszelf dragen wij hoop. Als dat niet het geval is, is er geen hoop. Hoop is een kwaliteit van de ziel. En hangt niet af van wat er in de wereld gebeurt. Hoop is niet voorspellen of vooruitzien. Het is een gerichtheid van de geest, een gerichtheid van het hart, verankerd voorbij de horizon. Hoop in deze diepe en krachtige betekenis is niet hetzelfde als vreugde omdat alles goed gaat, of bereidheid je in te zetten voor wat succes heeft. Hoop is ergens voor werken, omdat het goed is. Niet omdat het kans van slagen heeft. Hoop is niet hetzelfde als optimisme, evenmin de overtuiging dat iets goed zal aflopen. Het is de zekerheid dat iets zinvol is, onafhankelijk van de afloop en onafhankelijk van het resultaat.

deze vreemde hier. Ik heb mijn land gelost. Ik heb jouw pad gekruist. Ik heb jouw spoor gevolgd. Jij hebt gezegd aan terug. Moet niet op mij vertrouwen. Maar jij is een deel van mij. Hoe kan ik zonder jou? En ik weet die toekomst is onzeker. En die donker is dichtbij. En ik weet ons wacht een lang reis. Recht door die woestijn. Recht door die woestijn.

Meiland. Jouw land is mijn land.

How Strong God's Love Is van de Jaffo Gate Quartet. En het nummer daarvoor was Hebt U Vast Herkend, Stef Bos. En het lied van Rut heeft hij gezongen na de column, na dat gedicht van hoop over mensen. We mogen allemaal hoop hebben, maar ook de mensen met kerkasiel in kampen. Daar was dat gedicht voor geschreven door, en dat stond in De Wekker van mevrouw Betsy Noel. Inmiddels is het tijd voor de concertagenda en het gospelnieuws. Nou, er zijn wel wat dingen te melden. Morgen beginnen we in Diever met het orgelwandelconcert. Orgelwandelconcert in Diever. En dat begint om 3:00 in de Kruiskerk in Diever. Dan wordt er met Jaap de Kok en Klaas-Jan Jonkeman een orgelconcert gegeven. En Jaap de Kok, die is ook een tenor. En die gaan dan eerst een kwartiertje, 20 minuten spelen, zingen in de Kruiskerk. Dan wandelen wij over de Brink, waar markt is. De maandagmarkt in Diever. Dan gaan we daar wandelen naar de Plancatiuskerk, de klassieke kerk. En de oude, het monumentale kerk is dat. En daar gaan ze ook weer een 20 minuten spelen op orgel en met zang. En daar bent u van harte voor uitgenodigd om daar eens even naartoe te fietsen. En eens even uit te rusten en af te koelen in die kerken. En daar bent u van harte welkom. Er is geen entreeprijs, dat is gratis, vrij eigenlijk. Er zal wel een collecte of een QR-code hangen voor eventuele donaties. Dat mag natuurlijk altijd, een soort collecte. Dat is morgen het orgelwandelconcert in Diever. En dat begint om 3:00. En dat zal misschien 4:30, 5 afgelopen zijn. Dan heb ik natuurlijk nog we komen net uit het openluchttheater in Diever. Dat ging dit keer helemaal door. Met Advendo was dat. Maar daar is volgende week ook weer een dienst. En dat is dan met dominee van het Ende uit Kampen. In het openluchttheater, het Shakespeare Theater in Diever. Met medewerking van Nico Meiloff en Jan Huizing uit Smilde. Dat zijn blazers en dat is een pianist, een organist. Dus dat gaat ook wel weer een feestje worden. En mocht het weer nu omslaan en regenachtig worden, dan is het allemaal in de Kruiskerk. Maar we hopen voor nu

0: 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat in totaal zo'n 70 kilometer file. De meeste files leveren niet veel meer dan een minuut of 5 vertraging op. Er zijn een paar uitzonderingen.

0: aanrijding, de rechte rijstrook is dicht. En door een autobrand is de N62 Borselen-Terneuzen in beide richtingen dicht bij Hoek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
2: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
2: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij Sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op Sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Start de motor. De boerderij wacht.
4: Ontdek de gaafste Brüder tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen.

0: De Streek op zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze warme 12e juli. En dat gaat de komende week ook nog even door. En het wordt zelfs nog wat warmer. Nou ja, we kunnen er rekening mee houden. Veel drinken, dat is het advies wat altijd gegeven wordt. Zoek de koelte op. En net hebt u al gehoord, op de donderdag kunt u ook terecht in de Hoofdstraatkerk. Want daar is het ook lekker koel en kunt u tevens ook nog genieten van muziek. Nou, wat willen mensen nog meer? Eigenlijk niks, behalve de agenda flitsen en de 5 minuten van ziel. Want die komen ook voorbij in dit programma. We gaan beginnen met een stukje pop van eigen bodem. Een van de beste, denk ik, bands van Nederland. Een exportartikel wat het beter doet dan menig ander artikel wat wij exporteren. Within Temptation is de groep die voor ons gaat spelen en zingen. En ze hebben het over Pearls of Light.

Dat was hem. Tijdens de zomerperiode is in de Reestkerk in Balkbrug, oud-Averreest beter gezegd denk ik, een expositie te zien van fijnschilder Freek Wijs. Bezoekers krijgen een uitgebreid overzicht van zijn werk te zien. Deze expositie is gistermiddag geopend om 13:30. En daarin heeft Freek Wijs zelf verteld over zijn werk. De expositie is verder elke zondag van 12 juli tot en met 20 september... tussen 13:30 en 16:30 te bewonderen in de Reestkamer Oud-Averreest 5 in Balkbrug. We gaan luisteren naar de Middle of the Road. Soleil, Spooky en Sue die vinden van elkaar dat ze te veel praten. You talk too much. En Edison Lighthouse die heeft het over dat de liefde groeit als je iemand speciaals ontmoet. In dit geval Rosemary Goose.

0: 5 minuten van tijd.
1: En hij schrijft: het is moeilijk om te missen. De Rolling Stones hebben weer een nieuw album. Foreign Tongues is maar liefst het 25e album van de Britse rockers. Ondanks dat het album nogal wisselende reviews heeft, staat hij hier op replay. Ik vind het een lekker fris album voor de zomer en ik ga gelijk harder fietsen van het nieuwe werk van de heren. Vandaar de keuze voor een van de nummers van het nieuwe album, Divine Intervention.

goed, ja. Een nieuw nummer van de Rolling Stones, Divine Intervention. De gemeenteraad van Staphorst sprak over de wet versterking lokale publieke omroepen. Deze wet moet het stelsel van lokale publieke omroepen hervormen. Voor Staphorst betekent dat onder meer dat DNO Media samen met RTV Meppel en Radio Hogeveen toewerkt naar één streekomroep voor Noordwest-Overijssel en Zuidwest-Drenthe. Die fusie moet uiterlijk op 1 januari 2028 zijn afgerond. Maar dat niet iedereen het daarmee eens is, dat bleek wel, omdat Forum voor Democratie het liefst zou zien dat alle subsidies voor lokale omroepen worden afgeschaft en dat de gemeenteraad de nieuwsvoorziening in eigen hand houdt. Nou ja, we wachten gewoon af. Het zal er ongetwijfeld van komen. 1 januari 2028 moet alles een feit zijn. De Faces gaan verder met Love Lives Here. Daarna Randy Newman en Kingfish en Sonny & Cher. All I Ever Need Is You.

Ja, Sonny en Cher met All I Ever Need Is You. De Watersonate is een theatraal openluchtconcert over de band tussen mens en water. Het water openbaart zich als vriend en als vijand. Het Linnaeus-trio dook voor Watersonate de archieven van de Nederlandse muziek in en vond liederen vol vaarlust, polderweemoed en een watersnoodkantate uit 1825. Het concert vindt plaats op 12 juli om 2 uur op de Arnica-kwekerij in Dwingelo. En mocht u daar naartoe willen, een kaartje kost €27,50. Maar dat zal het ongetwijfeld waard zijn. Status Quo gaat verder met het nummer Sorry, daarna The Beatles, Strawberry Fields Forever en Apollo 100, het vrolijke nummer Joy.

Ja, Apollo 100 was dat met het leuke nummer Joy. En de kenners onder u hebben het vast en zeker wel gehoord dat Strawberry Fields Forever, ja, niet van de Beatles was. Staat er wel bij op mijn papier, maar het was een cover, denk ik. Ik weet niet van wie, maar het was in ieder geval niet van de Beatles. En die houdt hij dan nog te goed. Die komt een volgende keer in het Echi wel een keer voorbij. Foute verhalen. F-A-U-T-E. Dus foute, echt fout. Foute verhalen. Die kunt u horen over het mooie dorp Zuidwolde als u dat wilt. Want kom dan naar een van de foute verhalen kuiertochten deze zomer. Op 15, 22 en 29 juli of op 5 augustus. De foute verhalen kuiertocht is een ludieke, ongeveer 5 kilometer lange wandeltocht in en rond Zuidwolde. Tijdens deze wandeling vertellen enthousiaste gidsen aangedikte streekverhalen, opmerkelijke anekdotes en humoristische historische feiten over het dorp en zijn inwoners. Meelopen kost €5, maar dat is dan weer inclusief een versnapering.

De Eagles waren dat, met de Baby Come Back. Daarvoor Jackie de Shannon met Paradise. En helemaal het begin van dit rijtje, U2 en Sweetest Thing. We sluiten af met een nummer van de afgelopen week overleden Bonnie Tyler. Met haar kenmerkende, heese stemgeluid. Ze is tot op later leeftijd eigenlijk al wel doorgegaan met zingen. Maar vrij plotseling overleden. Vandaar het nummer Total Eclipse of the Heart. En dan de lange uitvoering. We gaan er naar luisteren. Ik wens u mede namens Tammo en mede namens Henk een hele fijne zondag, een goede week. En wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Norbert Terlouw en dit is het nieuws. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. Vastgoedondernemers zeggen dat strengere regels en hogere belastingen het steeds minder aantrekkelijk maken om woningen te verhuren. Volgens hen neemt het door het aanbod verder af, terwijl de vraag naar betaalbare huurwoningen onverminderd groot blijft. Oekraïne heeft opnieuw een nacht met zware Russische luchtaanvallen meegemaakt. Daarbij kwamen meerdere mensen om het leven en raakten tientallen anderen gewond. Tegelijk kondigt president Zelensky een nieuwe politieke strategie aan, met een kabinetswijziging die het land moet voorbereiden op de komende periode. Voor elk belangrijk onderdeel van het buitenlandbeleid wil hij een ervaren verantwoordelijke aanwijzen. De gemeente Westerwolde heeft nog geen structurele oplossing voor de onrust bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Na vertrek van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk is er intensief overleg met het COA en het ministerie, maar concrete maatregelen blijven vooralsnog uit. De gemeente houdt het Rijk verantwoordelijk voor de opvang en veiligheid. En topman Blum van Volkswagen denkt dat de fabriekssluitingen in Duitsland toch kunnen worden voorkomen. Volgens hem leveren de lopende kostenbesparingen al resultaat op en zijn er slimmere oplossingen dan fabrieken sluiten. De reorganisatie stuit nog wel op verzet van vakbonden en personeelsvertegenwoordigers. Volkswagen wil tegelijk de concurrentiepositie van het bedrijf verder versterken. En tot zover het nieuws. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24.

0: door een ernstig ongeluk. Je kunt het beste omrijden via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A6 van Lelystad naar Muiden is ook een ongeluk gebeurd bij knooppunt Muidenberg. Daar zijn twee rijstroken dicht en is de vertraging 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Heb jij al gehoord van FreeStays? Met FreeStays boek je een hotel zonder kamerprijs. Met de FreeStays Pass verdwijnt je kamerprijs bij geselecteerde hotels. Je betaalt dan alleen het maaltijdpakket. Geen kortingscodes, geen gedoe. Eenmalig €35 of onbeperkt met de jaarpas. Check freestays.eu.
1: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief btw. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.

0: Dit is DNO.
1: Meppel verandert in de week van 14 tot en met 18 oktober in een bruisend podium vol visueel spektakel en met de betovering van het Festival voor Poppen- en Objectentheater van Nederland en Vlaanderen. Met zo'n 280 voorstellingen van 45 nationale en internationale makers op ruim 20 locaties door de hele stad belooft deze 17e editie een onvergetelijke mix van verrassing, vermaak en verdieping te worden. Het volledige programma is vanaf nu te bekijken op puppetinternational.nl/programma. De zomer vieren met speciaal bier en gezelligheid aan het water. Kom dan op zondag 12 juli naar het zomerbierfestijn bij Paviljoen Nijstad bij Hogeveen. Tijdens deze gezellige middag en avond ontdek je de lekkerste speciaal bieren van maar liefst 8 verschillende brouwerijen. Iedere brouwerij neemt haar eigen unieke smaken mee, van frisse blond bieren tot verrassende IPA's en donkere speciaal bieren. Een perfecte gelegenheid om nieuwe favorieten te ontdekken en samen te genieten van een heerlijke zomerse sfeer. De toegang is gratis.

Dit zijn de headlines uit het nieuws. Ondanks de recente militaire spanningen zetten Irak en de Verenigde Staten een volgende stap in hun economische samenwerking. De discussie over huurwoningen laait opnieuw op. En na de tropische warmte van vandaag blijft het ook de komende week zomers heet. Dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop, al trekken er ook wat sluierwolken over. In het midden van het land wordt het 27 graden, in het oosten 28 of 29 graden en in het zuiden tropisch warm met lokaal 32 graden. Aan zee zorgt de noordenwind voor verkoeling, zo'n 20 tot 24 graden. En tot zover het weer en de headlines.

Dit is DNO. Bluesband Northern Sky komt op 12 juli naar Theater Kuil de Falieberg in Zuidwolde. Deze zondagmiddag geeft de moderne en eigenzinnige bluesband uit Meppel en de regio twee concerten. De band speelt om 2 uur en om 3:30. De toegang is op basis van een vrijwillige bijdrage. Er kan contactloos betaald worden via een QR-code. Meer informatie over de Theaterkuil is te vinden op www.theaterkuilfalieberg.nl en op de Facebook- en Instagram-pagina. De Open Boerenbedrijvendag in Ruinerwold is een jaarlijks terugkerend fietsevenement van circa 25 kilometer. Bezoekers kunnen op eigen gelegenheid kennis maken met lokale bedrijven, boerderijen en musea. De eerstvolgende editie staat gepland voor zaterdag 25 juli van 10 tot 4. De route is opgebouwd uit verschillende vaste en wisselende locaties waar je kunt kijken, proeven en ontdekken. Museumboerderij De Karstenhoeve, een authentieke 17e eeuwse boerderij, fungeert als vast start- en ontdekpunt.

0: 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
1: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast 20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast 20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
2: Wij zijn DMO. Voor Zuidwest-Drenthe,
3: Vrouw und Munter.

0: beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Goedemiddag zeg en van harte welkom in de show bij Froh und Munter. Ja, de beste Schlagerhits, je hoort het in de aankondiging al. En zo zal het ook zijn vandaag. Tussen 5 en 6 uur, muziek van Mike Kelly. Ik start daar de show mee, een uitstapje naar Parijs. Oh, wat fijne stad is dat. De romantische stad ook bij de Eiffeltoren. Ein Kuss in Parijs. Ik heb muziek klaargezet van Dennis Willems. Keine gute Idee. Ja, dat moet wel blijken dan. De oude rot in het vak. Oh, laat hem het niet horen. Oud, ja, dat is hij wel. Maar hij is al hartstikke fit en vitaal. Howard Carpendale komt voorbij. Een mooi medley van Nick P. En al die andere artiesten staan weer te popelen om vandaag een uurtje te vullen hier bij Froh und Munter. Ik wens jou heel veel plezier vandaag. En we gaan dus starten met Mike Kelly. Ein Kuss in Parijs.

0: stad van de liefde, ja, en ook de stad van Maite Kelly. Als klein meisje heeft Maite een tijdje in Parijs gewoond met haar muzikale familie. En die kennen we zeker wel, de Kelly Family. Ze groeide daar op tussen de Seine en de grote musea. Vandaar dus, ja, Ein Kuss in Paris. Froh und munter, daar luister je naar.
1: Froh und munter, tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: alles los vandaag. Laat alles even gaan. Heerlijk vliegen dus, dat doen zij ook. De dames Sigrid und Marina vliegen met mir in den Himmel hinein.
1: Luister naar Roy Wemmenhoven in Pro und Munter, nu op de radio. Yeah!

0: een nieuw album van Freddy und Martin. De formatie Fantasy, een nummer dat heet Zweites Leben. En dat album Willkommen im Wunderland. Zeg, fijn dat je luistert op jouw zondagmiddag. Met straks een oudje, we gaan terug naar 1970. Een artiest die toen ja, heel wat succes had met dit nummer ook. Ik verklap het niet, blijf gewoon lekker luisteren. Eerst gaan we eens even luisteren naar Andrea Berg. Also neuen Abenteuer.
1: Luister naar Frohe und Mut.

Het album Atlantis hoor je Andrea Berg van. We gaan naar 1970. Ja, mooie tijd terug alweer. Tomatenrode Lippen. Een opmerkelijke artieste. Ik heb er niet zoveel van gehoord hoor. Laten we daar heel eerlijk in zijn. Tenminste, ik niet. Misschien jij wel. Edina Pop. En Edina Pop had toen destijds een enorme hit met Tomatenrode Lippen. Afgestaft. Hier is het wilde pick-up gelegd. En luister eens even mee. Mooi stukje vinyl. Komt hier.

0: het ook gewoon, maakt me toch niets uit. 7 inch vinyl, prachtig zeg. Tomaten, rode lippen, de jaren 70. Daar waren nog eens, tijden als het gaat om muziek. De klassiekers, zeg maar. Af en toe hoor je dat hier bij Vroon Moenter. Ja, waarom ook niet? Jouw zondagmiddag met straks een muziek van Ben Zoeker. Die Paul Douwe komen voorbij. Mickey Krause en al die andere artiesten.
1: Luister naar Roy Lemmenhoven in Vroon Moenter. Nu op de

een duo zeg. Mickey Krause en Tim Topet. En slager. Ene als slager, dan leg ik slager af. En slager hier op de radio. Het is niet alleen die truttige muziek natuurlijk, zoals we dat van heel leren kenden. Van vroeger zeg maar. Ja, truttig, oneerbiedig klinkt dat ook weer. Maar moderne, in een modern jasje. Ja, dat hoor je hier iedere zondag. En af en toe dat kleine uitstapje. Nou goed, dat hoorde je zojuist dus. Met die knalrode tomatenlip uit 1970, die hit. Maar goed, ook een andere hit van nu. Fantasy, Das Taboo.

Ben Zucker, Angelina. En dat hoor je hier natuurlijk weer. En ik dacht dat het fantasy was. Maar dat is een verrassingje. Dat taboe draaien we gewoon de volgende keer. Wat ik wel klaar heb gezet, dat is ook leuk. Die paaldouwer, bis aan het einde der Welt.

Daniel Sommer, vrienden, belangrijk om te hebben, zeker weten waar. Dus vandaar dit mooie lied van hem waar hij dus over zong. Die slagerpiloten, ook zij willen nog even een bijdrage leveren aan dit mooie programma. Schuld war nur der Limoncello. Na, na, na, na.

0: een fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers, dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teu Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen. En tot zover het nieuws.
3: Vanavond is het eerst helder. Vannacht trekt er vanuit het noorden geleidelijk lage bewolking het land op en kan er plaatselijk wat mist ontstaan. Alleen in het uiterste zuiden blijft het waarschijnlijk helder. Bij een afnemende noordenwind koelt het af naar zo'n 14 tot 17 graden.

0: 60. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer op. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Mag.
2: Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
2: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen.

0: exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
1: Mag, geweldig lopen gegarandeerd.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Goedemiddag luisteraars, fijn dat u weer bij ons bent, dat u aan de radio zit of voor de televisie, dat kan natuurlijk ook. En we mogen weer 2 uur lang luisteren, maken wij muziek voor u hier bij het programma Glorieklanken. En dat doen we vanuit de studio in Zuidwolde van 6 tot 8. Ja, geestelijke liederen die ons bepalen bij Gods trouw en nabijheid. Mijn naam is Wim Oegies en achter de knoppen zit, zoals u gewend bent, Klaas Jonkman, die ervoor zorgt dat alles helder en zuiver uw huiskamer binnenkomt. We hebben net geluisterd, een fantastisch mooi lied met 2 trompetten en dat was van Arjan en Edith Post en Harm Hoeven op het orgel. We gaan beginnen met het eerste nummer en dat is van koor Jichtal Yahoo en die gaan voor ons zingen Vaste Rots van Mijn Behoud. Een lied dat generaties heeft gedragen. Jichtal Yahoo en Jaco van Houselt zingen over Christus, onze vaste rots, waarop we mogen bouwen, ook wanneer het leven even wankelt.

vaste rot van mijn behoud. Een lied dat generaties heeft gedragen, en zo is het natuurlijk ook. Ja, luisteraars, we hebben een telefoonstoring helaas. Wij horen u wel, maar u hoort ons niet. En er wordt hard aan gewerkt, want de technische staat, maar we kunnen het nog niet goed inschatten hoe dat gaat. We hopen dat dat snel weer is opgelost. En u mag ook proberen te appen op ons nummer. En dat wil ik wel even noemen, dat is 0528-3734-44. En blijft u het gewoon proberen, want op een gegeven moment kan dat ook wel goed zijn. Want we vinden het heel waardevol om van u te horen. Dat u naar ons luistert. Wat vindt u van ons programma bijvoorbeeld? En heeft een lied u geraakt, bemoedigd of juist verrast? Laat het ons weten en we stellen dat zeer op prijs. We gaan beginnen met het eerste verzoek voor vandaag, want vorige week hadden we 10 verzoekjes, dus we hebben het wel druk qua verzoeken. We gaan luisteren naar het Sliders Mannenkoor en dat doen wij op verzoek van Colette en Sibbele uit Zweden en dat is bestemd voor mevrouw Wignand uit Ommen. En het lied moest zijn Witter dan sneeuw. Dat is een verzoeknummer dat spreekt over vergeving. De mannen van Ichter zingen met kracht en overtuiging over de reiniging die God geeft, witter dan sneeuw.

Ja, wat een fantastisch lied, luisteraars. En ik moet dan nog wel even doorgeven dat onze telefoon niet 100% werkt. Dus maar blijft u het in ieder geval proberen. Er wordt technisch hard aan gewerkt. Het volgende nummer dat we gaan luisteren, dat is van het christelijk koor Jichteljauw. En we gaan naar Psalm 130 luisteren. Psalm 130, dat is een roep uit de diepte, een gebed om ontferming. Jichteljauw brengt dit met een ingetogen, eerbiedige toon die recht doet aan de tekst.

Ja, wat een fantastisch mooi lied. En we gaan verder met een verzoek. En dat verzoek is van Annie van der Veen. En ze zegt het is voor Team Glorieklanken en alle luisteraars en natuurlijk haarzelf. 1800 mannen die zingen Psalm 89. Daar gaan we naar luisteren. Ligt dat met uw paarlen poorten?

Ja, er waren 1800 mannen, dat is wat. En ondertussen, als alles goed is, dan, en dat hopen we wel, is de telefoon ook weer hersteld. En luisteraars, we vinden het ook heel waardevol om van u te horen. Wat u van ons programma vindt. Heeft u een lied u geraakt, bemoedigd of juist verrast? Laat het dan ons weten op 0528-37-3444. En dan waren al een aantal telefoontjes, maar helaas konden wij u niet horen. Dus u mag het nou weer proberen op 0528-37-3444. En we gaan nu luisteren naar het verzoek van Annie van der Veen. En dat is voor Team Glorieklanken en alle luisteraars. Ik maakte net de fout om te zeggen dat het het andere nummer was. Maar we gaan nu het verzoek draaien van Annie van der Veen. En dat heet Lichtstad met uw parelen poorten.

Ja, wat een heerlijk nummer, hè? We gaan verder met Christelijk Mannenkoor Staphorst. En ik weet dat veel leden van het Mannenkoor Staphorst ook luisteren naar glorieklanken. En wij laten het nummer horen, Zij vreugde mijn deel is. Dat is een lied vol zekerheid, vreugde is ons deel omdat God nabij is. Het koor uit Staphorst zingt het met een kenmerkende, heldere klank.

Wat een heerlijk lied, hè? Van het christelijk mannenkoor uit Staphorst. En we gaan verder met een verzoek weer. En dat komt van mevrouw Wigland uit Ommen. Dat is ook een trouwe luisteraars. En ze heeft het aangevraagd voor Gerrie Marsman en Gerrit, ook uit Ommen. Nou, en ze heeft aangevraagd voorwaarts Christenstrijders. Een strijdlied dat oproept tot volharding. Een krachtige melodie die moed geeft voor de weg die voor ons ligt.

Ja, voorwaarts christenstrijden. Speciaal verzoek van mevrouw Wichtmand uit Ommen. En beste luisteraars, we gaan verder met een heel mooi lied. En dat is van het christelijke mannenkoor Alliantus. En dat is de rivier. Een lied dat stroomt als een rivier. Soms rustig, soms krachtig. Alliantus zingt over Gods leiding door alle bochten van het leven.

Ja, en het volgende nummer is ook weer een verzoek. En dat komt van Cor Kwakkel uit Zipculo. Wat fijn dat u naar ons luistert. En het is speciaal voor uw vrouw. Zijn vrouw Dini staat hierbij. We gaan luisteren naar het lied Heer, ik kom tot u.

Ja, oh, ik ben dan de buurt, hè, Klaas? Ja, dat was een fantastisch, mooi nummer. Ook weer op verzoek. En we gaan naar het volgende nummer wat ik op mijn lijst heb staan. En dat is de 1700 mannen van Groot is uw trouw. En dat is ook weer een verzoek. Het is een machtige samenzang. De woorden Groot is uw trouw, Heer, klinken hier met een kracht die bijna fysiek voelt. En dat is bestemd voor Engie, want Jan en Evelien Neudel, die hebben dat aangevraagd voor Engie Petersen. En ik moet daar toch wel wat bij vertellen van Engie. Wat een daad van liefde heb jij verricht met je broer. Engie heeft haar nier afgestaan aan Luc, haar broer. Ik heb daar groot respect voor en het gaat ook allemaal goed, heb ik gehoord van Klaas. En u krijgt ook een hartelijke groet van ons hier uit de studio. Groot is uw trouw, hoor.

ja, dat was een speciaal verzoek van Jan en Evelien Neutel. Een verzoek van Jan en Evelien Neutel voor onze collega Engie Petersen. Engie, ik hoop dat je ervan genoten hebt en heel veel.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de nacht van zaterdag op zondag ontstonden lange rijen bij de incheckbalies van Transavia op Schiphol door capaciteitsproblemen. Daardoor misten tientallen reizigers hun vlucht. Later op de dag waren de problemen opgelost. Transavia zoekt naar oplossingen voor getroffen passagiers. Schiphol verwacht deze zomer ruim 12,7 miljoen reizigers. Dat is iets meer dan vorig jaar. Regisseur Teu Boermans is zondag, voorafgaand aan de allerlaatste voorstelling van Soldaat van Oranje, de musical, benoemd tot ridder in de orde van de Nederlandse Leeuw. In de theaterhangar in Katwijk werd hij onderscheiden voor zijn jarenlange bijdrage aan theater, musical, film en cultureel erfgoed. De musical werd bijna 16 jaar gespeeld en kwam tot 3967 voorstellingen. Het nieuwe Syrische parlement is zondag voor het eerst bijeengekomen, 19 maanden na de val van Bashar al-Assad. President Ahmed al-Shara stelde de meeste parlementariërs aan via een kiescommissie, wat kritiek opleverde vanwege beperkte onafhankelijkheid. De regering noemt dit noodzakelijk door het ontbreken van betrouwbare kiesregisters na jarenlang burgeroorlog en beloofde later vrije verkiezingen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij. De onrust volgde op meerdere geweldsincidenten, waardoor het Rode Kruis en vluchtelingenwerk hun hulp tijdelijk staakten. Burgemeester Velema waarschuwt dat de situatie steeds grimmiger wordt en verwijt het COA en het ministerie onvoldoende en te laat ingrijpen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.

0: A60. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
2: MKB-ondernemer op. Opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.

0: 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl. Wat mag?
1: Je weet wel, Mac.
0: Hè?
1: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
2: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
3: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.

Ja, beste kijkers en luisteraars natuurlijk ook. U bent voor het tweede uur gaan we weer verder met het programma Glorieklanken hier bij DNO Radio vanuit de studio in Zuidwolde. Achter de knoppen zit Klaas Jonkman en voor de microfoon zit Wim Oegies. En als u nog eens wilt bellen, want in het begin hadden we wat problemen met de telefoon, maar die zijn gelukkig allemaal opgelost. En u kan bellen naar 0528 373444. En Klaas zit natuurlijk ook bij de telefoon. De telefoon gaat alweer. Klaas heeft het alweer druk. Wat ook kan, beste luisteraars, is appen op hetzelfde nummer 0528 373444. Nou, wij horen graag van u. En uw verzoek nemen we dan met liefde mee in het programma voor volgende week. We gaan beginnen met een heel fijn lied eigenlijk in het nieuwe uur, zeg maar. Het tweede uur van Glorieklanken. En dat wordt gezongen door het Groot Nederlands Johannes de Heer Koor. En dat nummer dat heet Als ze in nood gezeten.

Ja, wat een fantastisch begin van dit tweede uur van Glorieklanken. En ik zag dat Klaas het behoorlijk druk heeft met het bellen. Ik geef nog een keer het nummer 0528-37-3444. En we gaan een verzoek draaien. En dat is van Johan Wolf. En Johan is ook een trouwe luisteraar. En geeft ook vaak nieuwe verzoekjes op. En dit keer heeft hij het voor aangevraagd voor Hilly van de Sleen Koster. En hij zei erbij van, het moet een nummer zijn, ik wandel in het licht met Jezus. En waarom heeft hij het nou aangevraagd? Omdat ze 7 juli 81 jaar is geworden. Van harte gefeliciteerd namens Johan Wolf, maar ook namens ons team. Ik wandel in het licht met Jezus.

Ik wandel in het licht met Jezus. Prachtig mooi lied. En we gaan naar het volgende verzoek. En dat is ook weer van Johan Wolf. En dat is bestemd voor mijn collega Klaas Jonkman en het team Glorieklanken. Klaas, hier de hartelijke groeten van Johan Wolf. En Johan, we doen jou de hartelijke groeten terug. We gaan luisteren naar het lied Eens als de bazuinen klinken.

Ja, luisteraars, ik had het in het eerste uur, het laatste nummer, over naastenliefde en over Engie Petersen. En ik denk, daar wil ik toch een klein verhaaltje over schrijven, een heel klein verhaaltje. En daarboven heb ik gezet van naastenliefde. En naastenliefde begint vaak heel klein. Het is een luisterend oor, een hand op een schouder, een kaartje, een telefoontje, een gebed. Jezus leert ons dat echte liefde niet blijft hangen in woorden, maar zichtbaar wordt in daden. En naastenliefde, luisteraars, vraagt soms om moed, om iemand te helpen die anders is dan wij, om tijd te geven die we eigenlijk niet hebben. Om te vergeven waar we liever vasthouden. Maar juist daarin schittert Gods liefde door ons heen. Want wanneer wij de ander dienen, weerspiegelen we iets van Christus zelf. En naastenliefde is niet alleen voor de mensen die dichtbij staan, maar ook voor mensen die we moeilijk vinden, die ons uitdagen en die ons misschien pijn hebben gedaan. Het is de keuze om te zeggen, ik zie jou en jij bent waardevol en jij mag er zijn. En elke kleine daad van liefde heeft een betekenis. Je weet nooit hoe diep een eenvoudig gebaar kan landen in het hart van de ander. En zo bouwen we samen aan een wereld waarin Gods licht zichtbaar wordt, stap voor stap, mens tot mens.

Ja, tel uw zegeningen één voor één, tel ze allen en vergeet er geen. En zo is het. Goed, we gaan een verzoek draaien. En dat doen we weer voor Johan Wolfs. En die heeft het aangevraagd voor Lubbert Vaatjes. En dat nummer wat aangevraagd is, ik heb even gezocht. En ik heb Esther Timms gevonden. En die zingt dat fantastisch. En wat zingt ze? Ik zal er zijn. Ja.

Wat een prachtig mooi lied van Esther Timms. Ik zal er zijn, speciaal bestemd voor Lubbertvaartjes en aangevraagd door Johan Wolf. We gaan verder met het christelijke mannenkoor, het Hardenbergs christelijk mannenkoor. En dat nummer dat draaien we voor alle luisteraars uiteraard, maar speciaal voor moeder, overgrootmoeder, moeder, oma Grietje hier in de Zantinghof. Ik weet, lieve grootmoeder, overgrootmoeder, schoonmoeder, dat je altijd voor de televisie zit te luisteren. En ik moet je ook de hartelijke groeten doen van ons allemaal hier in de studio, maar ook van de kinderen. Fijn dat je nog bij ons bent. We gaan luisteren naar het Hardenbergs christelijk mannenkoor speciaal voor u. Looft, looft, nu alle heren, heer.

dat was het Hardenbergs christelijk mannenkoor. Loof, loof nu alle heren heer. We gaan een verzoekje draaien en dat heet Daar ruist langs de wolken, een lieflijke naam. Dat kennen we allemaal en dat is aangevraagd van Willem en Roelie. Roelie is onze collega hier bij Glorie Klank. Roelie, fijn dat je dit hebt aangevraagd. Speciaal voor Lubbert Vaartjes, want je zegt van ik wil een hartelijke groet doen aan Lubbert. Nou, hierbij gedaan ook een hartelijke groet van ons hier uit de studio. We gaan luisteren naar Daar ruist langs de wolken.

een machtig lied, luisteraars. En we gaan nu een lied draaien. Dat gaan we doen voor wel een hele speciale luisteraar. En voordat we dat gaan draaien, heb ik toch een paar woordjes speciaal voor Jo van Dijk. Jo, de liefde van God is geen theorie, geen gedachte, geen mooi idee. Het is een daadwerkelijke, levende kracht die ons elke dag draagt. In de Bijbel lezen we dat God ons lief heeft met eeuwige liefde. Dat betekent een liefde die niet wankelt, niet slijt, niet afhankelijk is van hoe wij ons voelen of wat wij ook presteren. Gods liefde zoekt ons op, ook wanneer wij hem niet zoeken. Ze tilt ons op wanneer wij vallen en ze luistert hoop wanneer wij het niet meer zien. Ze fluistert hoop wanneer wij het niet meer zien. En soms ervaren we die liefde in rust, soms in troost, soms in onverwachte ontmoetingen of een woord dat precies op het juiste moment komt. En het mooiste is, Gods liefde is persoonlijk. Hij kent jouw naam, jouw zorgen, jouw vreugde, jouw strijd. En hij zegt, ik ben erbij, niet alleen op de bergtoppen, maar ook juist in de dalen. Laat de liefde vandaag opnieuw tot je doordringen. Laat het je hart zacht maken, je gedachten richten, je stappen bepalen. Want wie leeft uit Gods liefde, leeft nooit alleen. De Martinmansformatie met Ga maar gerust.

Ja, dat lied was speciaal bestemd voor Jo van Dijk. Jo, je bent een trouwe luisteraars en je hebt net ook weer met Klaas gebeld. Fijn dat je gebeld hebt. We gaan verder met Judith Sportel en die heeft een prachtig lied opgenomen. Dat heet Gebed voor mijn kinderen.

Dat was Judith Sportel en we gaan naar het laatste verzoekje van dit tweede uur Glorieklanken. En dat is van Marianne Hazen en die zegt, het voor alle kinderen en de jeugd. En het moest een lied worden wat over de wijngaard gaat. En daar gaan we nu naar luisteren. Kinderkoor, de blijde stem met de wijngaard.

Ja, dat was een speciaal verzoek van Marianne Hazen. En het gaat over de wijngaard. Het volgende lied dat we gaan zingen is van het, of laten horen, is van het Westland Mannenkoor. Blijf met mij, Heer. Een gebed om nabijheid. Het Westlands Mannenkoor zingt het met diepe eerbied.

Ja, hoe kun je nou beter eindigen, luisteraars en kijkers ook, als wat de Heer blijft mij nabij. En dus van het Westlandse mannenkoor waar we net naar luisterden. Het was ook tevens het laatste lied. En als u nog meer, als u nog aan de buis bent gekluisterd, zeg maar, of via de radio, dan gaat de broer van Aalt Mostert gaat nog 2 uur lang verder, want Aalt zelf is op vakantie. En u kunt dan nog luisteren naar 2 uur prachtige muziek, ook weer geestelijke muziek. Wij danken u voor uw aandacht. En Klaas die was er weer voor de telefoon en de techniek. Dank je wel, Klaas, dat je er was. En wij vonden het weer heerlijk om dit programma te maken, luisteraars. Het is zo bijzonder om dit ook te mogen doen. En ik ga u alle fijne week toewensen. Ondanks dat het wat warm is hier in de studio. Maar we gaan een lekkere zomer tegemoet. Als u op vakantie gaat, dan wens ik u een hele fijne vakantie. En binnenkort zijn we er weer met glorieklanken. Tot een volgende.

0: is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 11 uur.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. Aanstaande dinsdag zet Frankrijk 70.000 politieagenten en gendarmes in tijdens 14e juillet en de WK halve finale tegen Spanje. In Parijs bewaken 5.000 agenten onder meer de militaire parade. De autoriteiten vrezen onrust na eerdere rellen en waarschuwen dat verstoringen niet worden toegestaan. Ook de hittegolf en droogte zorgen voor extra zorgen. En tot zover het nieuws. Vanavond is het zonnig, al trekt later in het noorden bewolking vanaf zee binnen. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking geleidelijk en breekt de zon door. Morgenmiddag is het overal zonnig en droog. Het wordt dan 22 tot 31 graden.

0: 102.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. Middernacht.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Yannick Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn vijfde Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. FIFA-voorzitter Gianni Infantino onderzoekt of het WK in de toekomst kan uitbreiden naar 64 deelnemende landen. Het huidige toernooi telt 48 teams. Volgens Infantino bewijzen de prestaties van landen wereldwijd dat meer ploegen kansen verdienen. Hij verdedigt ook de hoge ticketprijzen en verwacht een FIFA-omzet van ongeveer 15 miljard euro. Bij een vliegtuigcrash in de Oostenrijkse deelstaat Neder-Oostenrijk zijn twee van de vier inzittenden omgekomen. De piloot en een passagier overleden, terwijl twee anderen zwaar gewond naar het ziekenhuis werden gebracht. De reddingsactie in het moeilijk bereikbare berggebied verliep moeizaam. De oorzaak van het ongeluk met het kleine toestel is nog onbekend. En tot zover het nieuws. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.

lastig. Waarschijnlijk gaat het nog tot 8 uur vanavond duren. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 2 uur.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij een brand in een kroeg in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Het vuur brak rond middernacht uit en de oorzaak wordt onderzocht. De brandweer kreeg de brand snel onder controle. Er zijn ook gewonden naar het ziekenhuis gebracht. De ramp doet denken aan de dodelijke Santika nachtclubbrand uit 2009. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Een magneetwisser heeft in Den Bosch een klein explosief uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. De politie en de explosieve opruimingsdienst Defensie kwamen ter plaatse. De EODD heeft het explosief veilig ontmanteld en tot ontploffing gebracht. Nederland dreigt door de aanhoudende droogte over te gaan naar een feitelijk watertekort. Lage rivierstanden en een groeiende watervraag zorgen voor zorgen bij waterbeheerders. De situatie lijkt op die van het droge jaar 1976. Bij verdere verslechtering moeten keuzes worden gemaakt over de verdeling van schaars water. Burgers worden opgeroepen zuinig om te gaan met drinkwater. Jannik Sinner heeft voor het tweede jaar op rij Wimbledon gewonnen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld versloeg Alexander Zverev in de finale met 6-7, 7-6, 6-3 en 6-4. Sinner behaalde daarmee zijn 5e Grand Slam titel. Zverev verloor opnieuw van Sinner en miste de kans op een tweede Grand Slam zege. En tot zover het nieuws. Deze nacht blijft het droog met temperaturen rond 15 graden. Morgenochtend verdwijnt de lage bewolking en breekt de zon door. In de middag en avond is het zonnig en droog. De temperatuur loopt op van 22 graden aan de noordkust tot 31 graden in het zuidoosten. Er staat een matige noordoostenwind, aan zee soms vrij krachtig.